0: Peel Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, Roert.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag, terwijl het in het middenland boven de in de 20, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. En gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Ja, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

geluisterd naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De ene is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. De Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beetgepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat

0: beetje, wat niet ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En ja, fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
0: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
0: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sport Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Ja, leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dus natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd en daar ook wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... Voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jürgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur, zoals ze die kennen van vroeger, ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over, echt het ouderwetse, er alles voor geven, niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen, dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland, en we hebben het er al eens eerder over gehad, zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van nieuwe, van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische, traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21...

0: neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes, waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
0: Dat
1: nu.
0: is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
0: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media, het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld, die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf, zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog, ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet, wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat
0: Ja.
1: spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
0: Nou, er zit best wel wat in Jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karl en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keus die tot het WK eerste keus was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. Om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Schlotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt, maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt, waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is: wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans, ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens. We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook nou ja, toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jivairo Riet wel?
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers.

0: spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
0: Ik zou het bij Duitsland bij één houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
0: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het nou ja, met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
0: Ja. Voordat we het weten, zijn we alweer zover, hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena, naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons
0: Graag
1: bijpraten.
0: gedaan.
1: En tot de volgende.
0: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
2: All Sports Radio. Summer of Football.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jallar Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: de sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. De Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen daarom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers en zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. En de Ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar één keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind dat ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrauni Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Waarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus is enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. 1, 2,

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties. En in peloton en zo. Vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken.

0: wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de teameisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint.
1: Ja, dus
0: Dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden, het oude circuit van de Nürburgring, na staanwedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten en dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel, waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een toer-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Dus
1: Nou,
0: ik
1: nu.
0: denk jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op talent.

0: talent boekt bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen. Zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
1: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat, ja, dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
0: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef daar altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf, Jip. Waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep Talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken en dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar. Dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen. Want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Predict Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen, tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona, dat is van Unilever. Dat is wel grappig, ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord, dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lees, de chips. Bank of America en Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK van 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs zoals Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal, maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon, die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de Winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030. In 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar, plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Predict Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk voor alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapssponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle

0: Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het Wereldkampioenschap voetbal, maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de Winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
0: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het langebaanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische langebaanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal, het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. Ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te

0: promoot bij jongeren, want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Dat
1: Kijk.
0: was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
0: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget, wat ongeveer vergelijkbaar is met die 50, 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
12: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. My love.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland. Want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd. Want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was superlekker speelweer op zaterdag. Terwijl het in het middenland ver over boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. Gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour helaas op Ameland ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in de Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in de Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Nou, mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio. Nee.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet ze toch natuurlijk vaak voor. Hè? Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan, maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt, dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz-logo's en naam zou worden afgeplakt met zwarte tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwarte tape, gebruikte in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen en daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken, en daar ben ik ook blij om, dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie, want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen, ja nee, dat gaan wij niet doen, om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook in wezen een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooier signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamin en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK. Die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland... niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster. En dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is daar eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk daartussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Ja, je leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen, maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Er deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. Ze krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor een koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun Waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oostenburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat nou net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jonge, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala, Er zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat ja. Spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren? Ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een

0: aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ja, ook de eerste keuze die tot het EK is, WK eerste keuze was, Oliver Bouwman zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbig de nieuwe eerste keeper wordt. Of Atubolu, de doelman van het Freiburg. Die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. Om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Schlotterbeck. De centrale verdediger. Die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt, waar Duitsers niet op hopen. Maar ja, de grote vraag is, wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans, ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen. Hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
0: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onderroepelijk Jurgen Klopp zal willen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jurgen Klopp zetten. En Jurgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikkel Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
0: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
0: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena, naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu Jan Leerkes van Southfields.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af inderdaad met zwarte tape en zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes met afgedekt dus met zwart tape gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloer zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je het natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooier signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven we eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus is enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterse.

0: seizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is daar eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Ja, je leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
0: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerst jaar als belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus ga ik nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk. Ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook.
2: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat hij hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rexona-logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK van 2034. Want zij betalen naar verluidt 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde hydration-merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om op te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030. In 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het langebaanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onderbij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische langebaanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorrace wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen. Dat hij hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord. En heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lays, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar dat is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-out fase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar

0: het Midden-Oosten, ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
0: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het langebaanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische langebaanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal, het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. Ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Dat
1: Kijk.
0: was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport Update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
0: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget, wat ongeveer vergelijkbaar is met die 50, 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten

0: dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag, terwijl het in het middenland boven de in de 20, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. En gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima, lekker om te spelen. En hebben echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour helaas op Ameland ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou ja, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar
2: Ameland.
1: Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh heerlijk, ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloer zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers. Dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een wezen, een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren twee zeer, of zijn, ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
0: Hockey.
6: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
7: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Ja, leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan dat goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen, of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen, maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race, inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee, of is dat dan, ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun Waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oostenburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat nou net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jonge, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet ook dat echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische, traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat ja. Spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt, maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt, waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is, wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans, ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers, zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB, maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan en zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio.
7: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Waar we vandaag allereerst gaan kijken naar de rol van keepers dit wereldkampioenschap. Ik ga zo meteen in de uitzending bellen met onze eigen keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Verder praten met de adjunct hoofdredacteur van FC Update Frank Hoekman over de achtste finales van dit wereldkampioenschap. Gaan we het ook hebben over de Tour. Die is natuurlijk afgelopen weekend gestart in Barcelona met de ploegentijdrit. Daarna ook een fantastische tweede etappe gezien. Waarbij zelfs Tadej Pogacar de zegen liet aan zijn jonge Mexicaanse teamgenoot Isaac Del Toro. Gaan we allemaal bespreken met voormalig renster Roxane Kneterman. En ik blik met Formule 1 journalist Ivo Pakvis terug op de Grand Prix op Silverstone van afgelopen weekend. Want laten we eerlijk zijn, daar is ook best wel wat over te bespreken. Normaal gesproken trappen we af natuurlijk met het WK-journaal. Maar helaas, Joel Visser is er even niet. Dus gaan we het gewoon een sportupdate doen.
0: All Sports Radio Update.
7: Maar is natuurlijk wel WK gerelateerd, want na 130 interlands, 80 goals en 58 assists hintte Neymar gisteren op een einde van zijn interlandloopbaan. Brazilië verloor de achtste finales van het WK van Noorwegen, waar hij nog wel diep en blessuretijd uit een strafschop de aansluitingstreffer maakte in het 2-1 verlies. Ik heb het geprobeerd, zo stamelde Neymar in een kort interview na de wedstrijd met Braziliaanse zender Globo. Nu is het voorbij, zo zei hij. Ik ben hier begonnen en ik stop hier. Zo doelde hij op het stadion in New Jersey, waar hij in 2010 zijn debuut maakte voor Brazilië in een oefenduel met de VS. Neymar zelf is topscorer aller tijden van Brazilië. Een eretitel die hij overnam van de legendarische Pelé. Met zijn treffer tegen Noorwegen werd hij na Pelé de tweede Braziliaan ook nog eens een keer die op vier verschillende WK's heeft gescoord. De uitschakeling in de achtste finales betekent het slechtste WK-optreden van Brazilië sinds 1990. Sinds de laatste wereldtitel in 2002 hebben de goddelijke Canaries ook nog eens een keer geen enkele knock-out-wedstrijd meer gewonnen van een Europese tegenstander.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
7: Dit WK voetbal is absoluut het WK van de keepers. In meerdere landen hebben ze zich kunnen onderscheiden met prestaties waar lang nog over nagepraat wordt. Sterker nog, tot 6 maal toe is een keeper dit WK man of the match geworden. Vooral de keepers van de, tussen haakjes, kleine landen zijn verheven tot mannen met een heldenstatus. Zo groeide Vuzinha van Kaapverdië dit WK uit tot de keeper met de meeste volgers op social media. En werd bij Eloy Room nog geopperd om op Curaçao een standbeeld van hem neer te zetten. Ik ga over deze bijzondere hoofdrol in gesprek met keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Martijn, hele goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Ja, ik denk voor jou als man der keepers toch ook wel een feestje om te zien wat er eigenlijk dit WK allemaal gebeurt met deze positie.
8: Het is genieten, Robert. Het is echt genieten van de bovenste plank. En eindelijk worden die keepers een keer in de spotlight gezet.
7: Ja, en dat doen ze natuurlijk ook deels zelf door fantastische prestaties neer te zetten. Nou ja, ik noemde natuurlijk al een paar dingetjes, maar ik denk toch wel de man dit WK is toch wel Vuzinha van Kaapverdië.
8: Ja, absoluut, absoluut. Wat een verhaal ook. Hè? Je bent 40, je speelt op het tweede niveau in Portugal. Niemand kent je. Hij had geloof ik een paar duizend volgers op Instagram tot voor kort. En vervolgens, met name in de wedstrijd tegen Spanje, de 0-0, was hij echt absoluut in topvorm. En ja, keek iedereen daar met heel veel ontzag en waardering naar. En dat verdien je dan ook op je 40ste. En die wedstrijd tegen Spanje gaat echt, als het gaat om de keepers, de boeken in. Absoluut.
7: Ja, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Ik denk volgens mij vooraf had hij een paar duizend volgers op social media. Inmiddels heeft hij er ruim 22 miljoen. Is hij daarmee ook uitgegroeid tot keeper met de meeste volgers op social media. Dus het is ook wel dat ook het publiek, de voetballiefhebber, ja, toch dit soort underdog verhalen wel erg kan waarderen.
8: Ja, zeker. Zeker. Kijk, en dat is een van de dingen die ik ook altijd probeer met Zero Hero, met het keepersplatform wat ik heb. Die keepers die verdienen het gewoon om in de spotlight te staan. En je zegt terecht, hè, ze doen dat vooral zelf. Maar het is heel gaaf om te zien dat nu ook de wereld er kennis van neemt. En ja, dit is eigenlijk het WK waarin dat eigenlijk het meeste gebeurt. Je noemde Eloy Room al, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld Patrick Beach van Australië, die gewoon echt hele goede wedstrijden speelde. We hebben Raúl Rangel van Mexico, die echt 4 clean sheets op rij heeft gehad. Gisteravond of vannacht eigenlijk uitgeschakeld door Engeland. Hij kreeg er 3 om zijn oren, maar tot dat moment was hij echt gewoon goed bezig. De keeper van Paraguay die 2 penalties stopt in de shootout tegen Duitsland, waardoor Duitsland gewoon naar huis gaat. Unai Simon staat echt als een dolle te keeper weer van de keeper van Spanje. Dus ja, wat ik zeg, het is genieten.
7: Nou ja, nu noem je de keeper van Uruguay al, Orlando Gil. Zowel man of the match geworden tegen Duitsland als Frankrijk. Daarmee ook de enige keeper van de 6 die 2 keer man of the match geworden is. Dat is toch ook wel een mooie blijk van waardering. Want die stond zowel tegen Duitsland natuurlijk, zeker met die penalty shootout, maar ook tegen Frankrijk. Ja, toch als een beest te keeper als ik jouw woorden even mag aanhalen.
8: Absoluut, absoluut. Kijk, niemand kende hem echt. Orlando Gil, inderdaad, Paraguay. Heeft zich echt zijn neus aan het venster gedrukt, zo gezegd. En was tegen Duitsland al heel goed met die penalties, inderdaad. En tegen Frankrijk ook erg goed. Het was jammer dat de aandacht van de media in relatie tot Paraguay vooral ging op het hele harde spel van Paraguay, wat terecht was. Hè? Ik bedoel, ze speelden inderdaad heel hard, maar de keeper die was weer goed op drijf. En niet voor niks dat Frankrijk uiteindelijk met een penalty Paraguay opzij heeft gezet.
7: Ja, nu noemden we natuurlijk ook Vuzinha en Eloy Room, maar ook Mahmoud Abunda van Qatar in de wedstrijd tegen Zwitserland en Alireza Baran van Iran in die wedstrijd tegen België zijn man of the match geworden. Ja, dit soort prestaties, wat doet dat met toch keepers van tussen haakjes de kleine landen, maar dan misschien transferopzicht. Ik bedoel, dat gaat toch wel opvallen, toch? Dit soort prestaties.
8: Zeker, zeker. Kijk, je moet je afvragen in hoeverre Vuzinha op zijn 40ste nog een hele grote transfer zou kunnen maken. Misschien dat hij naar het eerste niveau van Portugal zou kunnen, hoor. Maar ik geloof niet dat topclubs nou echt staan te springen om te investeren in een keeper van 40. Aan de andere kant, zoals gezegd, hè, ze drukken hun neus aan het venster. Het zijn de keepers van de kleine landen. Een Eloy Room, die inderdaad wat mij betreft ook echt een standbeeld verdient op Curaçao. Ik roep de mensen of de overheid op Curaçao toch echt op om daar eens over na te denken of dat niet mogelijk is. Maar de Orlando Gills, de Patrick Beaches van deze wereld, de Eloy Rooms, de Vozinha's, ja, die kunnen echt wel een interessante transfer tegemoet zien. Hoewel, dit is wel het WK van de keepers op leeftijd, dat moet ik wel zeggen. Hè. Wat ik zei, Vozinha 40, Eloy Rooms is ook al 37. Muslera van Uruguay, die zich wat minder heeft geprofileerd, maar die is ook al 40. Neuer is 40 de 40 gepasseerd. Dus het zijn wel allemaal keepers op leeftijd, dat sowieso.
7: Nou, dan zie je toch ergens dat keepers zijn misschien toch ook wel een ervaringsvak is. Maar we hebben natuurlijk, je noemt Patrick Beach al, is natuurlijk nog een jonge keeper. Ja. Moet toch voor zijn plekje normaal gesproken vechten met Matthew Ryan, ook een ervaren goalie. Bondscoach heeft voor hem gekozen, dit WK. Heeft het fantastisch gedaan, zoals je het al zei. Maar toch deed de bondscoach dan misschien wel iets heel erg geks in de wedstrijd tegen Egypte. Die probeerde een soort van Tim Krul-wissel te doen.
8: Ja, onbegrijpelijk. Echt, echt onbegrijpelijk. En dan moet ik zeggen, ik heb bij mij tegenover woont iemand die uit Australië komt oorspronkelijk. Ik heb er met hem over gesproken. En hij was ook echt flabbergasted. Hij zei, hoe kan de bondscoach Popovic nou Matthew Ryan erin zetten ten faveur van Patrick Beach? Beach zat in de wedstrijd, die keepte goed. Hij tikte in de verlenging nog een bal over de lat heen, die, ja, wat eigenlijk gewoon een doelpunt moest zijn geweest. Maar hij was echt goed bezig. Matthew Ryan, geen wedstrijdritme, geen goede voorbereiding in die zin. Dus ik begrijp het echt niet waarom de bondscoach daarvoor gekozen heeft. Het is mij echt een absoluut raadsel. Bijkomend feit is ook nog eens een keer dat beide keepers wisten niet dat de bondscoach dit van plan was. Dus het was voor zowel Beach als Ryan was het een ontzettend grote verrassing dat hij deze actie uitvoerde. En Egypte had voor de wedstrijd nog even een aantal clips van de penalties die op Ryan zijn genomen, tot zich genomen. Dus die hadden zich voorbereid op Ryan, niet op Beach. Dus ja, dan ga je gewoon echt als bondscoach echt gruwelijk de mist in wat mij betreft. En dat verdienden beide keepers ook niet, eerlijk gezegd. Want ja, Ryan was gewoon kansloos op alle penalties van Egypte. Heeft er geen eentje tegengehouden.
7: Nee, ja, als we dan sowieso het hebben over penalty series. We hebben er een aantal gezien dit WK tot nu toe. Hoe heb je daarnaar gekeken? Hoe was de vorm van de keepers daarin?
8: Ja, wisselend. Kijk, Gil van Paraguay die pakte er dan twee van Duitsland. Maar als we dan even focussen op Bart Verbrugge, onze eigen oranje doelman. Ja, vrij kansloos op de penalties van Marokko. En ik denk dat vooral ook in de voorbereiding heeft gelegen. Er is weer te weinig getraind op penalties. Er is weer te weinig op voorbereid. Ik heb bij Verbrugge ook geen bidon gezien met daarop de plekken waar de spelers van Marokko hun penalties normaal gesproken schieten. En want het is gewoon een feit dat op het moment dat de druk wordt opgevoerd en in een 16e finale van het WK penalty serie, dan is de druk best hoog. Dan gaan spelers altijd naar hun één of twee favoriete hoeken. Of favoriete plekken om die penalty te schieten. En dat moet je weten van tevoren. Daar moet je zicht op hebben. Dus ik vraag me echt af of ja, de bondscoach daar, Koeman, ook niet een veer heeft gelaten, zeg maar, om daar eigenlijk gewoon niet op te trainen of niet goed genoeg op te trainen.
7: Ja, was.
8: En dat is jammer.
7: Was dat net pechgeval dat Verbrugge de penalty in zijn eigen goal werkt, nadat hij hem eigenlijk een soort van stopt, maar dan met zijn hak nog in goal tikt. Was dat ook wel echt een nekslag? Was dat mentaal wel echt een breekpuntje?
8: Ja, ook omdat het in mijn optiek toch wel een klein foutje was voor Verbrugge. Hij dook eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij hem uiteindelijk met zijn hak nog inderdaad over de lijn tikte. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het gevoel en de mindset van een keeper op dat moment. Zeker. Dan ga je niet zekerder in je doel staan bij de volgende penalty. Dat is gewoon een feit. Dus kijk, het is heel erg veel gegaan over de nemers van de penalty aan de kant van Nederland. Hè? Somerville, Timber en wie was nou die derde die miste? Nou, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, kijk, een speler moet eigenlijk altijd scoren. Maar een keeper die kan als winnaar uit die strijd komen. Makkelijker dan dat je misschien zou denken. He, want als de druk hoog wordt, nogmaals gezegd, dan worden de keuze voor de hoeken die worden beperkt. En dan gaan ze altijd voor hun favoriete hoek. Als je dat weet, kun je daarop voorbereiden. En dan kun je daar, winnend uitkomen uit die strijd, die 1-op-1 strijd. Ik vind het jammer dat is echt een gemiste kans wat mij betreft richting een Nederlands team. Nee. En dan kun je eens een penalty missen als team. Maar dan heb je altijd nog een keeper achter de hand die gewoon ook een penalty van de tegenstander kan keren.
7: Nu zitten er nog een aantal topkeepers in het toernooi natuurlijk. Aan het einde wordt ook altijd de keeper van het toernooi, de gouden handschoen, wordt dan uitgereikt. Wie acht jij nou de grootste kanshebber voor dit toernooi? Als je kijkt naar de keepers die nog in het toernooi zitten.
8: Ja, dan geef ik echt een grote kans aan Unai Simon van Spanje. Die heeft ook een goede verdediging voor zich. Hè? Begrijp ik niet verkeerd. Ik bedoel, die doet echt heel veel dingen goed. Maar die wordt ook beschermd door een echt hele ijzersterke verdediging. Maar die is gewoon... Dat is een keeper waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt bouwen. Die straalt rust uit. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar een Pickford of een Maignan. Ja, dat zijn dure celkonijntjes in het doel. Die ogen nooit rustig. En met name Pickford. Ik bedoel, het is een keeper met goede reflexen. Maar hij straalt nou niet de rust uit van een Unai Simon bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft denk ik dat Unai Simon, ook omdat ik denk dat Spanje ver gaat komen in dit toernooi, dat Unai Simon de grootste kans heeft op de gouden handschoen. Kijk, en we hebben ook natuurlijk nog de, in mijn optiek, volslagen gestoorde Martinez rondlopen bij Argentinië. Ja. Die qua lijnkeeper, qua reflexen, echt wel een goede keeper is. Alleen hij is ook weer zo ontzettend onrustig in het doel. Heeft natuurlijk ook een hele stevige verdediging voor zich. Maar ja, die acht ik deze keer eigenlijk minder kansrijk als het gaat over die gouden handschoen. Omdat Unai Simon daar gewoon meer kans op heeft in mijn optiek dan Martinez. Dus hoewel het misschien wel leuk blijft om naar dat soort keepers te kijken hoor. Een Pickford, een Maignan, een Martinez. Die zijn best wel sensationeel om naar te kijken. Best wel spectaculair. Maar van een keeper worden meer dingen gevraagd dan spectaculaire reddingen. Ook een stukje rust en een stukje coaching en een stukje... zorgen dat die verdediging goed staat. Nou ja, dat vind ik vooral bij Unai Simon opvallen. Dat hij daar ontzettend goed in is. En dat hij samen met zijn verdediging echt die boel gewoon pot dicht houdt. Nog geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat zegt genoeg.
7: Ja, precies. Kijken of hij nog in het toernooi blijft natuurlijk na vanavond tegen Portugal. Maar we gaan hem alvast wel met potlood opschrijven. Martijn Buurman van Zero Hero. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
8: Zeker. Dankjewel, Robert.
0: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niets van Oranje en Curaçao.

0: Blijft heerlijk. Aretha Franklin, respect. Hoorde hier bij All Sports Radio Live. We zitten momenteel halverwege de 8e finales van het wereldkampioenschap voetbal. Deze week zagen we tot nu toe een fantastische tweede helft van Marokko. We zagen een verrassend stug Paraguay tegen Frankrijk. Een fantastisch Noorwegen tegen Brazilië. En een heerlijke pot tussen Mexico en Engeland in het Aztekenstadion. En daarnaast mogen we ook nog eens een keer lekker in de handjes gaan wrijven voor de duels die nog komen gaan. Want zo hebben we het Iberische burenruzie tussen Spanje en Portugal. Een nogal beladen duel tussen de VS en België, waar Freddy Balogun nog mag meedoen na inmenging van Trump zelf. Gaan we de meester Messi nog aan het werk zien tegen Salah en de zijne. En krijgen we ook nog eens een keer een onderling duel tussen, ja, wat mij betreft, twee dark horses met Zwitserland en Colombia. We gaan over in gesprek met Frank Hoekman, adjunct hoofdredacteur van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, voordat we vooruit gaan blikken op de duels die komen, gaan logischerwijs eerst even terugblikken. We hebben tot nu toe 4 8e finales gezien. Ik noemde ze al even. Hè, we zagen Marokko winnen. We zagen. Moet ik even snel spieken wat het ook weer was. we zagen Frankrijk winnen tegen Paraguay, inderdaad. Noorwegen tegen Brazilië en natuurlijk Engeland van Mexico. Van die 4 duels, wat was jouw favoriet eigenlijk?
1: Ik moet zeggen, als ik heel eerlijk vanuit mijn hart, toch echt wel de Noren gisteravond, hoor. Dat was echt een. Het was een ongelofelijke voorgeschiedenis, natuurlijk al. Noorwegen is het enige land. Was gisteravond voorafgaand aan de wedstrijd het enige land wat nog nooit van Brazilië verloren had. 4 wedstrijden gespeeld, 2 keer gelijk en 2 keer winst voor de Noren. Waaronder in 98 op het WK in de poolfase, die 2-1. Tore André Flo, wie kent hem nog? En ja, dan denk je, het zal toch niet weer gebeuren. Maar ja, ze hebben wel Haaland. En die ligt dan de eerste 80 minuten aan de ketting. En dan komt die ene voorzet en hij knikt hem genadeloos binnen. Maakt 10 minuten later ook de tweede. Krijgt hij weer een paar centimeter en ramt hem in de verre hoek. Het is een ongekend fenomeen. En ze maakt er een gigantisch feestje van. Zowel daar in het stadion in New York als in Oslo. Wat we van de beelden zagen. Dus ik vond het fantastisch dat Brazilië volkomen terecht naar huis werd gestuurd. Want ja, het angsthazenvoetbal, mikken op de counter. En de individuele klasse voorin van Vinicius. En later Endrick en Neymar die ook nog even mee mocht doen. En nog wel die penalty erin schoot. Maar prachtig dat die Noren het weer flikken. En nu na 5 wedstrijden nog steeds... Ja, ongeslagen zijn tegen Brazilië, de 5-voudig wereldkampioen. Ongelooflijk.
0: Ja, die Noren moeten we het zeker even over hebben. Want vooraf was natuurlijk gezegd, Noren lang niet op een eindtoernooi geweest. WK plaatste zich. Alle ogen waren natuurlijk gericht op Haaland. Maar ondanks dat hij natuurlijk fantastische dingen laat zien. Hebben de mensen onderschat hoe goed Noorwegen eigenlijk op meerdere posities is in dit WK?
1: Ja, wie de kwalificatie bijvoorbeeld gevolgd heeft, die heeft gezien dat ze uit en thuis van Italië wonnen. Nou is Italië ook niet wat het geweest is. Die zijn er nu voor de derde keer op rij niet bij op het WK. Maar het zegt wel iets en het is meer dan Haaland alleen, dat sowieso. Wel grappig, ik was toevallig 1,5 jaar geleden, denk ik ongeveer, sprak ik met Erik Nefland. FC Groningen, icoon en ook Noors International wat is er nou toch aan de hand, Erik, met dat Noorse voetbal? In 98 wonnen ze nog van Brazilië, in 2000 waren ze er nog bij op het EK en daarna alle eindtoernooien gemist. En ja, wordt Haaland de nieuwe Ryan Giggs of Jari Liepmanen? Dus wereldtoppers die nooit op een mondiaal of zelfs een Europese eindronde kunnen schitteren omdat ze voor een te klein land spelen. En ja, hij zei, we hebben jarenlang vooral de focus op verdediging gelegd. Dus we hadden goede verdedigers, maar we kwamen aanvallend tekort. En ja, dat is dan weer een golfbeweging. Op een gegeven moment zijn we aanvallers gaan opleiden. En ja, daar lopen nu een aantal van bij grote clubs rond. Hè. Haaland niet alleen, maar ook Sørloth, die bij Atletico zit en ook gewoon heel veel scoort. Nusa, leuke speler. En nog geen jaar later komt het ineens bij elkaar. En ze hebben daar achterin wel een aantal goede spelers. Zoals die Ayer, die speelt bij Brentford. Ryerson, de back van Dortmund. En die keeper, die was ook fantastisch. Die pakte die penalty natuurlijk. En die sleepte ze er echt een aantal keer doorheen. Nieland heet die. Het is overal een aardig sterk team. Met natuurlijk de grote blikvanger voorin. Het was, een aantal mensen hebben ze wel getipt als Dark Horse van tevoren. Ik sprak toevallig Freysia Cousinho-Arias van ESPN vlak voor het toernooi. Die hoopte toch wel op een stunt van Noorwegen. En dat is uitgekomen. En ja, ik denk dat de kenners het wel enigszins hebben kunnen zien aankomen.
0: Ja, en dat vind ik nog mooi trouwens ook nog aan die keeper. Die heeft niet eens een club, hè, momenteel. Dus die is gewoon transfervrij.
1: Ja, ik zou zeggen, iedereen opgelet die nog wat zoekt. Die gaat ongetwijfeld een mooi contract ergens tekenen. Hij is ook een stukje jonger dan bijvoorbeeld zo'n Forzinha van Kaapverdië, die ook een prachtig toernooi keepte. Die is wel 40. Dus ja, die heeft waarschijnlijk gaat hij daar wel een mooie transfer in overhouden. En dat is natuurlijk ook, ja, je staat op zo'n podium. En dat is de ideale plek voor spelers om zich in de kijker te spelen.
0: Nu zagen we ook gisteravond nog Engeland winnen van Mexico. Een plek waar Engeland toch misschien een klein beetje nog nachtmerries heeft van dat WK met de hand van God natuurlijk in het Aztekenstadion. Hebben zich er aardig overheen kunnen zetten, maar wat een spectaculair duel was dat tegen Mexico.
1: Ja, ongekend weer spektakel inderdaad. Ik denk als je het over de hele bekijkt dat Engeland toch wel verdiend doorging. Kijk, Mexico was uit mijn hoofd 13 jaar ongeslagen in dat stadion. En het ligt ook nog eens op grote hoogte. Maar laten we ook wel zijn, die spelen normaal gesproken niet tegen Europese toplanden daar thuis. Die met de Noord- en Mid-Amerikaanse kwalificatiepools en de Gold Cup en noem maar op wat daar speelt. Maar Engeland had het goed voor elkaar. Bellingham natuurlijk twee goede goals in de eerste helft. Daarmee plaveiden ze eigenlijk de weg voor de zegen. Pickford, die goed keepte, vond hem tegen Congo in de vorige ronde niet heel goed uitzien bij de tegentreffer. Die ging in de korte hoek. Maar nu had hij een aantal prima reddingen in huis. Dus ja, Engeland deed het toch maar mooi. Met het gevreesde Azteca inderdaad. Na 86 voor het eerst weer terug en ze flikken het. Dus ja, mooie, mooie zegen. En ze stuiten nu op Noorwegen. Dus er wordt ook een prachtig affiche in de kwartfinale. Dat is zaterdagavond, komende zaterdag uit mijn hoofd. Dus dat, ja, daar zou ik ook zeker voor wakker gaan blijven.
0: Ja, en ook voor bijvoorbeeld een Frankrijk tegen Marokko. Want ook dat wordt natuurlijk een interessant duel.
1: Zeker, ja. Persoonlijk ook een van de mooie doorbraken op dit WK, Bouadi, die jonge middenvelder die bij Marokko een basisplaats heeft, maar tot voor kort nog zijn jeugd interlands voor Frankrijk speelde. Speelt bij Lille, staat al in de belangstelling van een aantal grote clubs, als we dat moeten geloven, wat er voorbij komt in het geruchtencircuit. Dus ja, dat wordt voor hem sowieso een bijzonder duel. Het is te hopen voor Marokko dat Saibari het redt. Ik heb eerlijk gezegd nog geen laatste medische update gehad. Maar die viel tegen Canada in de vorige ronde natuurlijk al vroeg geblesseerd uit. Het zou echt een aderlating zijn als hij Frankrijk moet missen. Want ja, we hebben tegen Brazilië gezien. Hij kan het ook op dit niveau. En dan is Frankrijk verdedigend toch wel een stukje sterker dan de Brazilianen, denk ik. Maar het wordt sowieso een prachtige clash tussen die twee.
0: En dan hebben we natuurlijk nog de duels van vanavond en morgenavond. Want zoals gezegd, we hebben nog vier achtste finale duels te gaan. Ik denk toch het meest in het oog springend, zeker na het nieuws wat naar buiten is gekomen, is de VS tegen België. Dan zou je denken, waarom is dat zo'n beladen duel? Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met Freddy Balogun. Kreeg een rode kaart in de vorige wedstrijd. Nou, je kunt vinden wat je daarvan vindt over of dat een terechte rode kaart was of niet. Maar het belangrijkste is dat het schijnt dat Trump zelf hoogstpersoonlijk heeft gebeld met Gianni Infantino. En die rode kaart is natuurlijk nu geseponeerd, waardoor hij wel gewoon mag meedoen tegen België.
1: Ja, het is. Kijk, we kunnen het nooit bewijzen natuurlijk. Ik was gisteravond aan het werk en je voelde het gewoon aankomen dat er iets niet klopt. Ik bedoel, er zijn wel meer rode kaarten uitgedeeld of beslissingen genomen die twijfelachtig zijn. Maar tot nu toe is de FIFA niet op de lijn gekomen. En nu overkomt het de VS, het thuisland. En dan ook nog de topscorer. Ja, ik heb de kaart teruggezien. Ik heb hem toen ook wel gezien. En je kan ook zeggen, we doen het af met geel. Want hij heeft niet de intentie om hem te raken aan de andere kant. Je kan iemand ook maanden buiten spel zetten als je hem zo op de enkel raakt. En of dan de intentie wel of niet is een tweede. Maar rood was verdedigbaar. Tot nu toe is de FIFA niet op de lijn gekomen bij dit soort zaken. En nu halen ze ineens een regel van stal die ook gebruikt is om Ronaldo speelgerechtigd te krijgen voor het eerste WK-duel. Laten we dat niet vergeten. Die deelde een elleboogstoot uit tegen Ierland uit mijn hoofd. En die zou 3 wedstrijden geschorst worden. Maar toen werd ook een beroep gedaan op deze regel om daar 1 wedstrijd van te maken. Waardoor hij gewoon de eerste poolwedstrijd mocht spelen. En nu halen ze hem weer van stal voor Balogun na inmenging van Trump. Ja, dat werd eerst door Ben Jacobs gemeld. Een journalist die ik vrij hoog heb zitten, die het vaak bij het rechte eind heeft en vaker goede scoops heeft. En dat werd overgenomen door The Athletic. Nou, dat is ook een gerenommeerde bron van de New York Times. En ja, uiteindelijk een aantal persbureaus in Amerika die er ook mee komen, die ook hun bronnen hebben. Dus ja, dit heeft wel degelijk substantie. En ja, we hebben nu toch echt te maken met politieke inmenging in het sportieve verloop van het toernooi. En dat gaat wat mij betreft meerdere grenzen over.
0: Ja, wat voor gevolgen kan dit nog hebben binnen de FIFA zelf? Gaan ze zich hier nog wat van aantrekken? België heeft natuurlijk ook opgeroepen en andere landen ook van goh, FIFA-commissie, ga hier eens even naar kijken. Denk je dat ze daar gehoor aan geven of denk je dat ze dit
1: Er
0: gewoon afdoen?
1: zal naar gekeken worden, maar ik vermoed dat dit niet wordt teruggedraaid. Als ik het zo moet inschatten en dat Balogun gewoon gaat spelen. Ja, dan is het rampscenario voor België natuurlijk dat hij in de laatste minuut de winnende maakt. Dan blijf je helemaal met de gebakken peren achter. Anderzijds kan ik me ook voorstellen dat dit voor de Belgen de ideale rode lap op een stier is om optimaal gemotiveerd aan die aftrap te staan en Team USA naar huis te sturen. En dat is dan ook wat ik stiekem wel hoop. Want naar de Belgen hebben moeizaam WK gehad. Zeker de start was moeizaam met 2 gelijke spelen. En daarna winnen ze wel makkelijk van Nieuw-Zeeland. Dan gaan ze toch als groepswinnaar door. Nou, tegen Senegal was ook een verhaal op zich natuurlijk. Hun 16e finale. 5 minuten voor tijd, 2-0 achter. Dood en begraven. En ze slepen er toch een verlenging uit. En daarin een discutabele penalty wil ik niet zeggen. Maar er is veel over gediscussieerd. Waarin ze het alsnog in de 118e minuut naar zich toe trekken. Tielemans schoot hem goed binnen. Ja, dus die zullen nu tot op het bot gemotiveerd zijn. Om niet alleen tegen 11 Amerikanen. Maar ook tegen een complete wereldvoetbalbond en een regering te strijden. Dus ik hoop dat ze net het extra zetje geven wat nodig is. Om Team USA naar huis te sturen. Want ja, het is ongekend wat we hier zien. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt op een WK-eindronde. Niet waar ik bij ben geweest in ieder geval.
0: Nee, ik heb gehoord de laatste keer dat er een kaart geseponeerd was tijdens een WK. Was volgens mij die van 68, had ik ergens gelezen. Dus dat is alweer een heel tijdje geleden.
1: Ik dacht zelfs
0: Of
1: 62, de
0: 62
1: Carinthia,
0: zelfs,
1: was dat die de finale daardoor mocht spelen. Nou ja, dat is een compleet andere tijd, zo'n zwart-wit tijdperk om het zo maar te zeggen. Ja, dus ongekend dat ze dit op een WK van stal halen en dan helemaal na politieke inmenging. Ik heb er vannacht ook nog een uitgebreide column aan gewijd die op FC Update is terug te lezen. Met als strekking is dit nou dan het volgende schandaal dat Infantino fataal gaat worden. En nou, ik zal vast verklappen, nee, want die zit stevig in het zadel. Die heeft een meerderheid van de bonden nog altijd achter zich. Dus die kan consequentieloos zijn gang gaan, ondanks alle ophef die er nu ontstaat in de voetbalwereld.
0: Dan komen er nou ja, vanavond en morgenavond nog twee legendarische spelers in actie, waarvan het wellicht hun laatste wedstrijd voor de nationale ploeg en sowieso de laatste WK-wedstrijd zou kunnen worden. Natuurlijk Cristiano Ronaldo vanavond met Portugal tegen Spanje gaat het lastig zat krijgen. Zeker nou ja, aangezien Cristiano Ronaldo er niet even lekker in zit dit toernooi. Hoe anders is dat voor Lionel Messi, die met zijn Argentinië natuurlijk favoriet is tegen Egypte, maar zelf natuurlijk ook in fantastische doen is dit WK?
1: Ja, hij heeft er 7 inleggen, is gedeeld topscorer met Haaland en Mbappé. En daarachter nog Kane met eentje minder, geloof ik, met 6. Je zei ja, cijfermatig maakt hij het weer waar. En dan kun je natuurlijk altijd heel zuur zeggen, ja, maar Argentinië heeft het makkelijkste programma van allemaal. Ja, dat zal wel. Maar we zien aan Ronaldo dat je het ook tegen de kleintjes niet cadeau krijgt. Hij maakt er nu wel zijn eerste knockout goal ooit op een WK tegen Kroatië in de vorige ronde. Uit een penalty weliswaar. Maar ja, je moet ook eerlijk zijn. Hij stond er beter op dan dat hij in de poolfase was, vond ik. Ik vond hem toch scherp. En Ik snap wel dat ze toch aan hem vasthouden, ondanks het feit dat hij met 41 toch niet meer is wat hij met 31 was, bij wijze van spreken. Ja, of dat genoeg is om het Portugal daadwerkelijk een kans te geven tegen Spanje, die in de vorige ronde gewoon echt met gemak over Oostenrijk heen ging eigenlijk, 3-0. Ik durf het te betwijfelen. Ik vermoed eerlijk gezegd dat, op voorhand zeg ik dat de Spanjaarden favoriet zijn. En ik heb ze ook moeizaam zien beginnen aan het toernooi. Capverdië 0-0, maar die zijn er wel ingegroeid. En ik verwacht dat ze, ondanks de aanwezigheid van Ronaldo en toch ook vooral een aantal andere Portugese sterren, te sterk zullen zijn voor Spanje. En dan, daar heb je Messi inderdaad, die tegen Egypte mag. Ik denk dat de Argentijnen daar ook wel favoriet zijn. En dat Messi daar toch ook zeker weer 1 of 2 goals kan maken. Hoe moeilijk Argentinië het in de vorige ronde ook verrassend genoeg had met een ontzettend dapper Kaapverdië.
0: Ja, nu wilde ik het eigenlijk nog even over Zwitserland-Colombia hebben. Maar ik krijg echt 6 seconden geleden een pushbericht voor mijn neus gedrukt dat de KNVB in gesprek zou zijn met Arne Slot over het bondscoachschap. Wat vind jij daarvan?
1: Het is niet verrassend natuurlijk. Hij is net vrij en hij werd uiteraard genoemd. Ik kreeg het pushbericht ook inderdaad. Dus mooi om te horen en ik denk ook de juiste keuze. Ze hebben natuurlijk intern twee potentiële kandidaten met Reiziger en de huidige assistent van Nistelrooy, die het papiertje ook hebben. Dus het zou logisch ergens zijn als ze daar naar kijken. Maar aan de andere kant, je wil een zo groot mogelijke naam. En ik vind het alleen maar getuigen van de juiste mindset van Nigel de Jong, dat hij de stap richting Slot zet. Ik ben heel benieuwd of hij daadwerkelijk toehapt, want je hebt niet het idee dat hij al klaar is als clubtrainer. En dat er ongetwijfeld, zodra er straks, als het van het zomer niet is, als er straks in oktober, november de eerste ontslagrondes volgen in de Europese top, dat Slot toch wel ergens op de lijstje staat en een mooie club kan vinden ergens. Aan de andere kant, Oranje moet in september weer aan de bak. En je wil zo snel mogelijk je opvolger hebben. Ik zou het een hele knappe stunt vinden eigenlijk als ze Slot zover krijgen om het te gaan doen.
0: Nou, dat gaan we in de gaten houden. Voor nu Frank Hoekman van FC Update. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten en spreek je hopelijk snel weer.
1: Ja, helemaal goed. Jullie bedankt. Fijne uitzending verder.
2: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niets van Oranje en Curaçao tijdens het WK Voetbal.

0: Scouting for Girls Famous. Je luistert nog steeds naar All Sports Radio Live, waar we het WK-deel achter ons gaan laten en het gaan hebben over wielrennen. Want afgelopen weekend is de 113e editie van de Tour de France van start gegaan in Barcelona. Jonas Vingegaard die rijdt met de start van de derde etappe in de gele leiderstrui, nadat het eerlijk sterrenensemble van Visma Leasebike de ploegentijdrit wist te winnen. Ook de tweede etappe die stelde absoluut niet teleur, waarin een prachtige finale met de toppers op afspraak uiteindelijk Tadej Pogacar de zege liet aan zijn teamgenoot Isaac Del Toro. Sprinters die zullen vandaag trouwens nog even moeten afzien ook nog, want bij het binnengaan van Frankrijk staat vandaag officieel ook de eerste bergetappe op het programma. Ik ga erover in gesprek met Roxane Kneteman, voormalig wielrenster en tegenwoordig koersdirecteur van de Eneco Tour. Roxane, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die start van deze Tour heeft echt absoluut nog niet teleurgesteld, hè?
1: Nee, nou, ik weet je, het is natuurlijk ook een beetje eigen voorkeur. Maar als je een wedstrijd start met een ploegentijdrit, dat stelt sowieso nooit teleur. En gisteren de etappe natuurlijk in Barcelona, wat gewoon echt rijen dik aan mensen trok. Ja, weet je, mij als wielerliefhebber kan je eigenlijk niet blijer maken.
0: Ja, laten we beginnen met die ploegentijdrit, de start. Ja, vooraf was natuurlijk Visma Leasebike al de topfavoriet. Ze hebben echt een perfect uitgebalanceerde ploeg. Dat lieten ze ook wel zien, hè?
1: Ja, inderdaad. Zij hadden natuurlijk aan de voorkant... wat we weten van Visma Leasebike is dat ze dit onderdeel... aan de voorkant, zeg maar, dus alles wat je kan voorbereiden op cijfers, op ideeën, op tactiek, ontzettend omarmen. Daar zijn ze ook heel erg goed in die ideeën uitdenken. En ja, dat het dan ook helemaal uitrolt in een etappeoverwinning is natuurlijk voor die ploeg echt geweldig. Want ja, een ploegentijdrit doe je echt met z'n allen. En als ik zeg met z'n allen, dan bedoel ik echt alle staf die hier bloed, zweet en tranen in heeft gelegd. Dat kon je ook wel terugzien bij Visma Leasebike. Er werd best wel emotioneel gereageerd op een hele positieve manier, ook door de staf. Ja, alle berekeningen klopten en ja, daardoor kon Vingegaard eindelijk weer een keer een gele trui aantrekken.
0: Ja, dat was voor hem natuurlijk ook een tijdje geleden. Eigenlijk zijn eerste gele trui sinds zijn eindzege in 2023. Hij was er ook best emotioneel over, hè?
1: Nou ja, er is ook best wel veel gebeurd, hè, in die tussentijd. Hij noemde in het persconferentie de val in de Baskenland in 24. Waar die gewoon heel erg slecht bij lag. En ja, dat hij zelfs wel twijfelde of hij ooit nog weer op niveau zou kunnen gaan fietsen. Wij als buitenstaanders vergeten dat natuurlijk snel. Want in 2024 werd hij ook alweer tweede, een paar maanden na deze val, in die Tour. Daardoor vergeet je eigenlijk snel hoe slecht hij er eigenlijk bij lag. Maar hij refereerde daar inderdaad in het geel nog even aan. En ja, ik denk dat het gewoon een startpunt is voor misschien wel een veel spannendere Tour dan wij aan de voorkant allemaal kunnen bedenken. Want ik denk dat Vingegaard gewoon heel erg goed is. En dat dit een onwijs grote boost geeft om echt wel een gooi te doen naar de eindwinst.
0: Ja, want is het dan eindelijk een Tour, voor zover je kan inschatten, want de Tour Parijs is nog heel erg
1: ver. We zijn heel net begonnen, ja.
0: Maar dat er eindelijk misschien toch wel even het vuur aan de schenen gelegd kan worden van Tadej Pogacar. Ook al liet hij natuurlijk gisteren ook alweer zien dat hij heel erg goed is, want hij hield gewoon in om Del Toro de wedstrijd te laten winnen.
1: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk helemaal waar wat jij zegt. We zijn nog maar 2 dagen met vandaag bij 3 dagen op pad. We kunnen eigenlijk nog helemaal niks zinnig zeggen over hoe die twee zich weer houden tegenover of ten opzichte van elkaar. Maar goed, Visma zegt en ook Vingegaard zegt dat hij gewoon in een hele goede vorm is. Nou, dat is al een goed startpunt als je het Pogacar moeilijk wil gaan maken. Maar ja, we moeten er ook niet omheen draaien. Overal waar Pogacar start, laat hij zien hoe goed hij is. Gisteren liet hij ook weer zien hoe fenomenaal hij is. Hij liet zijn ploeggenoot Del Toro inderdaad strijden en de etappeoverwinning naar zich toe trekken. Maar ja, goed, weet je, er liggen nog zoveel bergen in het vooruitschiet. Dus ja, ik denk dat we gewoon nog even moeten wachten tot ze echt met elkaar gaan battelen. Ja, en weet je, we kunnen er lang, kort en linksom, rechtsom om analyseren en evalueren. We moeten het gewoon even afwachten. En ik hoop gewoon dat ze echt aan elkaar gewaagd zijn.
0: Nu verwachten we natuurlijk dan wel echt een tweestrijd tussen die twee. Maar hoe zit het met anderen? Ik bedoel, Remco Evenepoel is natuurlijk altijd wel zo'n man die genoemd wordt. Maar persoonlijk waar ik toch heel erg op wil gaan letten is Paul Sixas.
1: Ja, zeker. Hè? Ze is het wonderkind uit Frankrijk. Of hij is misschien net al 20, 21. Nou ja, goed. Hij is in ieder geval ontzettend jong. Is een van de renners die in de Tour rijdt. Die het Pogacar echt wel heel moeilijk al heeft gemaakt. Uiteindelijk wist Pogacar wel hem altijd nog voor te zijn. Maar hij heeft laten zien in het voorseizoen dat hij ja, zeker iemand is om in de gaten te houden. Het is zijn eerste Tour. Hoe goed hij het 3 weken lang gaat houden, ja, daar kunnen we ook nog niet heel veel over zeggen. Omdat we weten gewoon niet hoe goed hij daarin is. We weten wel dat hij heel goed is. Ik hoop gewoon eigenlijk alleen maar dat Sixas ernaast komt te staan. Want je noemde Evenepoel al. Ik denk dat we Vingegaard moeten noemen. Del Toro hebben we natuurlijk ook nog voor het eindpodium. Ja, ik hoop gewoon hoe meer zielen, hoe meer vreugde uiteindelijk in die strijd. En ik hoop gewoon heel erg dat Sixas zich ernaast zet. En wat we afgelopen seizoen van hem hebben gezien. Geeft dat wel hele goede hoop. Alleen we weten het ook nog niet. En ik vind eigenlijk dat ook wel weer leuk, omdat het nog een beetje het onbekende is. Wat we elke keer een beetje mee moeten gaan nemen. Maar dat hij in de voorwedstrijden heeft laten zien dat hij heel veel potentie heeft om een grote ronde goed te rijden. Daar kunnen we niet omheen.
0: Ja, sterker nog, die jongen is nog maar 19, dus hij is zelfs nog jonger. Maar ik ben wel benieuwd, want het is een Fransman. We weten hoe immens de druk is voor een Fransman in de Tour de France. Zeker als ze hoog worden ingeschat. Ja. We hebben in het verleden meerdere goede Franse renners daar compleet aan onderdoor zien gaan. Is Paul Sixas nou zo'n type waarvan je verwacht dat hij misschien de druk nog wel eens wel aan zou kunnen?
1: Nou, inderdaad, hè. We weten van het Franse volk dat ze natuurlijk ontzettend fan zijn van alle Franse renners. En helemaal als ze laten zien misschien wel een gooi te kunnen gaan doen voor eventueel een keer

0: Maar op dit moment hebben we wel gewoon veel successen van hem gezien. Ja, het is even afwachten hoe hij omgaat met wat tegenslagen. Maar we moeten ook niet vergeten, inderdaad, hij is ook echt nog super jong. Maar hij oogt mij wel in balans. En hij oogt me ook wel niet zo snel te zwijken voor druk. Maar ja, dat gaat ook allemaal deze 3 weken misschien wel zichtbaar worden.
1: Nou, de renners die we nog niet helemaal in actie hebben kunnen zien komen, dat zijn de sprinters. In hoeverre zullen
0: Ja.
1: zij een beetje gevloekt hebben als ze bij het begin van de Tour de etappes hebben aanschouwd?
0: Nou ja, ik denk dat de sprinters waar we het over hebben inderdaad niet wonderrenners zijn bergop, maar ook nog wel redelijk kunnen klimmen. Ze moeten wat langer op een sprint wachten dan ze misschien liever hadden gehad. Maar aan de andere kant, je weet ook als sprinter als je naar de Tour gaat, ja, dat je die bergen gewoon moet overleven en dat je er overheen moet. Dus daar zullen ze ongetwijfeld wel goed rekening mee hebben gehouden. Maar ja, het is natuurlijk even wachten. Ik blader even in mijn rondeboek rond. Want woensdag gaan we ze dan voor het eerst zien sprinten. Of in ieder geval een verwachte sprint. Dan hebben we finish in Po. Ja, en ik kijk daar wel naar uit. Want we hebben natuurlijk Olaf Kooi die geselecteerd is voor deze tour. Ja, ik hoop wel dat we op het puntje van onze stoel gaan zitten met misschien wel een Nederlandse sprint-etappe-overwinning.
1: Ja, en dan natuurlijk nog niet eens de topsprinters genoemd, als bijvoorbeeld Pedersen, Merlier,
0: Philipsen.
1: Philipsen, noem ze allemaal maar op,
0: Ja.
1: die we in actie gaan zien komen. Dat is dan voor de woensdag. Vandaag hebben we dus nog wel echt de officiële eerste bergetappe.
0: Ja.
1: Wat verwacht je daarvan? Is dit al zo'n moment dat Pogacar toch al denkt van, nou, ik wil toch eens even kijken of ik Vingegaard een beetje uit de tent kan lokken?
0: Nou, bij Pogacar weet je het natuurlijk nooit. Het is vandaag inderdaad zo dat ze van Spanje over die ellendige Pyreneeën Frankrijk intrekken. Het is een bergetappe, maar ik kan je ook wel zeggen dat er nog heel veel zwaardere bergetappes gaan komen. Het is ook warm in de Tour op het moment. Ik denk dat iedereen wel naar het nieuws kijkt en hoort dat er ook bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn. Nou ja, die regio, daar trekken de renners vandaag ook naartoe. Dat is ook echt wel een aandachtspuntje. En ik denk dat vandaag misschien nog niet echt voor het klassement gestreden gaat worden. En dat heeft ook te maken met die hitte. Die hitte die is wel echt een zware factor naast de bergen die ze ook nog moeten beklimmen. Ik denk dat de klassementsploegen het misschien wel aan de aanvallers gaan laten. Wat het natuurlijk niet minder leuk maakt om naar te gaan kijken, omdat het wat minder voorspelbaar is, deze etappe dan. Maar goed, ik heb geen glazen bol. Ik weet ook niet wat de tactieken zijn van de klassementsrenners en ploegen. Maar ja, als je ziet wat er allemaal nog gaat komen, kan ik me wel voorstellen dat zij vandaag niet geheel achterover gaan leunen, maar het toch gaan laten aan de aanvallers.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Het was in ieder geval een heel spectaculair begin van de Tour.
0: Ja.
1: Laten we hopen dat er nog veel spectaculaire etappes mogen volgen. Roxane Kneteman, dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Oké, doeg!

0: Ronde, How Do I Feel, hoorde je bij All Sports Radio Live. Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
1: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevel al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Volgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
0: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. Nee, en nu, sorry, ga je gang.
0: Nee, ik zou zeggen, ga verder.
1: Nee, en dat is dus nu. Intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
0: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
1: Nou, Mohamed Ben Sulayem van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook,
0: Oh, zei ik
1: die
0: FIFA?
1: houdt ook erg, ja, die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen. Als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek. Aan een soort coureurs moet uitleiden. Mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Iemand, hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl die dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
0: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe.
1: Ja.
0: Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat nou ja, de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog in zoverre dat dat eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
1: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij had een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
0: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, nou ja, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
1: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
0: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad misschien dat hij wel blij is met een tweede plek. Maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
1: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is of Oostenrijk of Duitsland. Maar ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel en Antonelli ook.
0: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
1: 1-2 is absoluut maximaal, maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
0: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
1: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen 5 ronden voor het einde, een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor nog een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dus dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Nou ja, dan valt er niks meer te racen. Want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
0: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
1: 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden, het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
0: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
1: Heel graag.
2: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
2: En tot zover All Sports Radio Live van deze maandag 6 juli. Als je iets van de gesprekken hebt gemist, kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via allsportsradio.nl of via de bekende podcastkanalen. En dan zijn we de woensdag weer tussen 12 en 1 met daarin onder meer Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Maar we gaan nog veel en veel meer bespreken. Natuurlijk ook weer het wereldkampioenschap voetbal. En daarin gaan we toch proberen om te kijken of we het over Marokko kunnen gaan hebben en vooruit kunnen blikken op dat duel tegen Frankrijk. Maar dat is allemaal voor komende woensdag tussen 12 en 1 in All Sports Radio Live. En je hoorde net al even de promo van de BV Sport. Ook die komt er weer aan komende woensdag om 3 uur. En Frank van der Wolbaken en ikzelf gaan dit keer in gesprek met Bas Ticheler. We kennen hem als jarenlang voetbalverslaggever bij de NOS. Hij is heel lang de perschef geweest van het Nederlands elftal. En sinds iets meer dan een jaar is hij Head of Corporate Communicatie en Brand bij Nederlandse Loterij. En gaan we het hem hebben over die job en hoe eigenlijk rondom het WK in actie is gekomen. Dat is allemaal voor komende woensdag. Voor nu dank je voor het luisteren en ik zeg alvast tot dan. Dag.
1: All Sports Radio. Summer of Football. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
10: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
11: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
12: Hey, Jallard Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Hè, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen. Dat hij hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord. En heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007, en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even, het Public Investment Fund, zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs zoals Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal, maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon, die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de Winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen. Dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030. In 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorrace wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Akkerman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Ooh.

0: All Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland. Want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd. Want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was superlekker speelweer op zaterdag. Terwijl het in het middenland boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. Gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval Beach Tennis. Maar de Beach Tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland. Ja, maar Ameland. Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live. Simba! Nossa!

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Hè? Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af inderdaad met zwarte tape en zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het. Nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat. In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloer zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je het natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers. Dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2x45 minuten en niet 4x22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn. Want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn, alhoewel hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm. Dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar één keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En ja, fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland... niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Ja, je leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek, wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja.
1: Ja,
2: Ja.
1: sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, dit is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo mooi mogelijk een race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden, is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om een contact te leggen met die twee, of is dat dan ja, is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar nee, dat is inderdaad. Dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen. Gewoon echt strijd. En daar hou ik wel van. Dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg, bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte, dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. En nee, ja, ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UC-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Na een staanwedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen.
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable arrow zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, en daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Bin Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Bin Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego-karts. hebben ze wel eens eerder zoiets gedaan. Het is een soort van je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen. Als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek. Aan een soort coureurs moet uitleiden. Mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij had een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, nou staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar het van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de...

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Dit WK voetbal is absoluut het WK van de keepers. In meerdere landen hebben ze zich kunnen onderscheiden met prestaties waar lang nog over nagepraat wordt. Sterker nog, tot 6 maal toe is een keeper dit WK man of the match geworden. Vooral de keepers van de, nou ja, tussen haakjes kleine landen, zijn verheven tot mannen met een heldenstatus. Zo groeide Vozinha van Kaapverdië dit WK uit tot de keeper met de meeste volgers op social media. Er werd bij Eloy Rome nog geopperd om op Curaçao een standbeeld van hem neer te zetten. Ik ga over deze bijzondere hoofdrol in gesprek met keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Martijn, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik denk voor jou als man der keepers toch ook wel een feestje om te zien wat er eigenlijk dit WK allemaal gebeurt met deze positie.
2: Het is genieten, Robert. Het is echt genieten van de bovenste plank. En eindelijk worden die keepers een keer in de spotlight gezet.
1: Ja, en dat doen ze natuurlijk ook deels zelf door fantastische prestaties neer te zetten. Nou ja, ik noemde natuurlijk al een paar dingetjes, maar ik denk toch wel de man dit WK. Is toch wel voorzien, ja, van Kaapverdië?
2: Ja, absoluut, absoluut. Wat een verhaal ook. Hè? Je bent 40, je speelt op het tweede niveau in Portugal. Niemand kent je. Hij had geloof ik een paar duizend volgers op Instagram tot voor kort. En vervolgens, met name in de wedstrijd tegen Spanje, de 0-0... was hij echt absoluut in topvorm. En ja, keek iedereen daar met heel veel ontzag en waardering naar. En dat verdien je dan ook op je 40ste. En die wedstrijd tegen Spanje gaat echt, als het gaat om de keepers, de boeken in. Absoluut.
1: Ja, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Ik denk volgens mij vooraf had hij een paar duizend volgers op social media. Inmiddels heeft hij er ruim 22 miljoen. Is hij daarmee ook uitgegroeid tot keeper met de meeste volgers op social media. Dus het is ook wel dat ook het publiek, de voetballiefhebber, ja, toch dit soort underdog verhalen wel erg kan waarderen.
2: Ja, zeker. Zeker. Kijk, en dat is een van de dingen die ik ook altijd probeer met Zero Hero, met het keepersplatform wat ik heb. Die keepers die verdienen het gewoon om in de spotlight te staan. En je zegt terecht, hè, ze doen dat vooral zelf. Maar het is heel gaaf om te zien dat nu ook de wereld er kennis van neemt. En ja, dit is eigenlijk het WK waarin dat eigenlijk het meeste gebeurt. Je noemde Eloy Rome al, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld Patrick Beach van Australië, die gewoon echt hele goede wedstrijden speelde. We hebben Raúl Rangel van Mexico, die echt 4 clean sheets op rij heeft gehad. Gisteravond of vannacht eigenlijk uitgeschakeld door Engeland. Hij kreeg er 3 om zijn oren, maar tot dat moment was hij echt gewoon goed bezig. De keeper van Paraguay die 2 penalties stopt in de shootout tegen Duitsland, waardoor Duitsland gewoon naar huis gaat. Unai Simon staat echt als een dolle te keeper weer van de keeper van Spanje. Dus ja, wat ik zeg, het is genieten.
1: Nou ja, nu noem je de keeper van Uruguay al, Orlando Gil. Zowel man of the match geworden tegen Duitsland als Frankrijk. Daarmee ook de enige keeper van de 6 die 2 keer man of the match geworden is. Dat is toch ook wel een mooie blijk van waardering. Want die stond zowel tegen Duitsland natuurlijk, zeker met die penalty shootout, maar ook tegen Frankrijk. Ja, toch als een beest te keeper, als ik jouw woorden even mag aanhalen.
2: Absoluut, absoluut. Kijk, niemand kende hem echt. Orlando Gil, inderdaad, Paraguay. Maar ja, heeft zich echt zijn neus aan het venster gedrukt, zo gezegd. En was tegen Duitsland al heel goed met die penalties, inderdaad. En tegen Frankrijk ook erg goed. Het was jammer dat de aandacht van de media in relatie tot Paraguay vooral ging op het hele harde spel van Paraguay. Wat terecht was. Hè. Ik bedoel, ze speelden inderdaad heel hard. Maar de keeper die was weer goed op drijf. En het niet voor niks dat Frankrijk uiteindelijk met een penalty Paraguay opzij heeft gezet.
1: Ja, nu noemden we natuurlijk ook Vozinha en Eloy Rome, maar ook Mahmoud Abunda van Qatar in de wedstrijd tegen Zwitserland en Ali Risa Baran van Iran in die wedstrijd tegen België zijn man of the match geworden. Ja, dit soort prestaties, wat doet dat met toch keepers van nou ja, tussen haakjes de kleine landen, maar dan in nou ja, misschien transferopzicht. Ik bedoel, dat gaat toch wel opvallen, toch? Dit soort prestaties.
2: Zeker, zeker. Kijk, je moet je afvragen in hoeverre voorzien je op zijn 40ste nog een hele grote transfer zou kunnen maken. Misschien dat hij naar het eerste niveau van Portugal zou kunnen, hoor. Maar ik geloof niet dat topclubs nou echt staan te springen om te investeren in een keeper van 40. Aan de andere kant, ja, zoals gezegd, hè, ze drukken hun neus aan het venster. Het zijn de keepers van de kleine landen. Een Eloy Roma, die inderdaad wat mij betreft ook echt een standbeeld verdient op Curaçao. Ik roep de mensen of de overheid op Curaçao toch echt op om daar eens over na te denken of dat niet mogelijk is. Maar de Orlando Gils, de Patrick Beaches van deze wereld, de Eloy Rooms, de Voorzienjaars, ja, die kunnen echt wel een interessante transfer tegemoet zien. Hoewel, dit is wel het WK van de keepers op leeftijd, dat moet ik wel zeggen. Hè. Wat ik zei, Voorzienja 40, Eloy Rooms is ook al 37. Muslera van Uruguay, die zich wat minder heeft geprofileerd, maar die is ook al 40. Neuer is 40 de 40 gepasseerd. Dus het zijn wel allemaal keepers op de leeftijd, dat sowieso.
1: Nou, dan zie je toch ergens dat keepers zijn misschien toch ook wel een ervaringsvak is. Maar we hebben natuurlijk, je noemt Patrick Beach al, is natuurlijk nog een jonge keeper. Ja. Moet toch voor zijn plekje normaal gesproken vechten met Matthew Ryan, ook een ervaren goalie. Bondscoach heeft voor hem gekozen, dit WK. Heeft het fantastisch gedaan, zoals je het al zei. Maar toch deed de bondscoach dan misschien wel iets heel erg geks in de wedstrijd tegen Egypte. Die probeerden een soort van Tim Krul wissel te doen.
2: Ja, onbegrijpelijk. Echt, echt onbegrijpelijk. En dan moet ik zeggen, ik heb bij mij tegenover woont iemand die uit Australië komt oorspronkelijk. Ik heb er met hem over gesproken. En hij was ook echt flabbergasted. Hij zei, hoe kan de bondscoach Popovic nou Matthew Ryan erin zetten ten faveur van Patrick Beach? Beach zat in de wedstrijd, die keepte goed. Hij tikte in de verlenging nog een bal over de lat heen, die, ja, wat eigenlijk gewoon een doelpunt moest zijn geweest. Maar hij was echt goed bezig. Matthew Ryan, geen wedstrijdritme, geen goede voorbereiding in die zin. Dus ik begrijp het echt niet waarom de bondscoach daarvoor gekozen heeft. Het is mij echt een absoluut raadsel. Bijkomend feit is ook nog eens een keer dat beide keepers wisten niet dat de bondscoach dit van plan was. Dus het was voor zowel Beach als Ryan was het een ontzettend grote verrassing dat hij deze actie uitvoerde. En Egypte had voor de wedstrijd nog even een aantal clips van de penalties die op Ryan zijn genomen, tot zich genomen. Dus die hadden zich voorbereid op Ryan, niet op Beach. Dus ja, dan ga je gewoon echt als bondscoach echt gruwelijk de mest in, wat mij betreft. En dat verdienden beide keepers ook niet, eerlijk gezegd. Want ja, Ryan was gewoon kansloos op alle penalties van Egypte. Heeft er geen eentje tegengehouden.
1: Nee, ja, als we dan sowieso het hebben over penalty series. We hebben er een aantal gezien dit WK tot nu toe. Hoe heb je daarnaar gekeken? Hoe was de vorm van de keepers daarin?
2: Ja, wisselend. Kijk, Gil van Paraguay die pakte er dan twee van Duitsland. Maar als we dan even focussen op Bart Verbrugge, onze eigen oranje doelman. Ja, vrij kansloos op de penalties van Marokko. En ik denk dat dat vooral ook in de voorbereiding heeft gelegen. Er is weer te weinig getraind op penalties. Er is weer te weinig op voorbereid. Ik heb bij Verbrugge ook geen bidon gezien met daarop de plekken waar de spelers van Marokko hun penalties normaal gesproken schieten. En want het is gewoon een feit dat op het moment dat de druk wordt opgevoerd en in een 16e finale van het WK penalty serie, dan is de druk best hoog. Dan gaan spelers altijd naar hun één of twee favoriete hoeken. Of favoriete plekken om die penalty te schieten. En dat moet je weten van tevoren. Daar moet je zicht op hebben. Dus ik vraag me echt af of ja, de bondscoach daar, Koeman, ook niet een veer heeft gelaten, zeg maar, om daar eigenlijk gewoon niet op te trainen of niet goed genoeg op te trainen.
1: Ja, was.
2: En dat is jammer.
1: Was dat net pechgeval dat Verbrugge de penalty in zijn eigen goal werkt, nadat hij hem eigenlijk een soort van stopt, maar dan met zijn hak nog in goal tikt. Was dat ook wel echt een nekslag? Was dat mentaal wel echt een breekpuntje?
2: Ja, ook omdat het in mijn optiek toch wel een klein foutje was van Verbrugge. Hij dook eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij hem uiteindelijk met zijn hak nog inderdaad over de lijn tikte. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het gevoel en de mindset van een keeper op dat moment. Zeker. Dan ga je niet zekerder in je doel staan bij de volgende penalty. Dat is gewoon een feit. Dus kijk, het is heel erg veel gegaan over de nemers van de penalty aan de kant van Nederland. Hè? Somerville, Timber en... Wie was nou die derde die miste? Nou, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, kijk, een speler moet eigenlijk altijd scoren. Maar een keeper die kan als winnaar uit die strijd komen. Makkelijker dan dat je misschien zou denken. Want als de druk hoog wordt, nogmaals gezegd, dan worden de keuze voor de hoeken die worden beperkt. En dan gaan ze altijd voor hun favoriete hoek. Als je dat weet, kun je daarop voorbereiden. En dan kun je daar, winnend uitkomen uit die strijd. Die 1-op-1 strijd. Ik vind het jammer dat is echt een gemiste kans wat mij betreft. Richting een Nederlands team. En dan kun je een penalty missen als team. Maar dan heb je altijd nog een keeper achter de hand die gewoon ook een penalty van de tegenstander kan keren.
1: Nu zitten er nog een aantal topkeepers in het toernooi natuurlijk. Aan het einde wordt ook altijd de keeper van het toernooi, de gouden handschoen, wordt dan uitgereikt. Wie acht jij nou de grootste kanshebber voor dit toernooi? Als je kijkt naar de keepers die nog in het toernooi zitten.
2: Ja, dan geef ik echt een grote kans aan Unai Simon van Spanje. Die heeft ook een goede verdediging voor zich. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, die doet echt heel veel dingen goed. Maar die wordt ook beschermd door een echt hele ijzersterke verdediging. Maar die is gewoon... Dat is een keeper waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt bouwen. Die straalt rust uit. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar een Pickford of een Maignan. Ja, dat zijn dure celkonijntjes in het doel. Die ogen nooit rustig. En met name Pickford. Ik bedoel, het is een keeper met goede reflexen. Maar hij straalt nou niet de rust uit van een Unai Simon bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft denk ik dat Unai Simon... Ook omdat ik denk dat Spanje van ver gaat komen in dit toernooi. Dat Unai Simon de grootste kans heeft op de gouden handschoen. Kijk, en we hebben ook natuurlijk nog de in mijn optiek volslagen gestoorde Martinez rondlopen bij Argentinië. Qua lijnkeeper, qua reflexen, echt wel een goede keeper is. Alleen hij is ook weer zo ontzettend onrustig in het doel. Heeft natuurlijk ook een hele stevige verdediging voor zich. Maar ja, die acht ik deze keer eigenlijk minder kansrijk als het gaat over die gouden handschoen. Omdat Unai Simon daar gewoon meer kans op heeft in mijn optiek dan Martinez. Dus hoewel het misschien wel leuk blijft om naar dat soort keepers te kijken hoor. Een Pickford, een Maignan, een Martinez. Die zijn best wel sensationeel om naar te kijken. Best wel spectaculair. Maar van een keeper worden meer dingen gevraagd dan een spectaculaire redding. Hè? Ook een stukje rust en een stukje coaching en een stukje... zorgen dat die verdediging goed staat. Nou ja, dat vind ik vooral bij Unai Simon opvallen. Dat hij daar ontzettend goed in is. En dat hij samen met zijn verdediging echt die boel gewoon potdicht houdt. Nog geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat zegt genoeg.
1: Ja, precies. Kijken of hij nog in het toernooi blijft natuurlijk na vanavond tegen Portugal. Maar we gaan hem alvast wel met potlood opschrijven. Martijn Buurman van Zero Hero. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker. Dankjewel, Robert.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

Luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal.
7: Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio.
8: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. Waar we vandaag allereerst gaan kijken naar de rol van keepers dit wereldkampioenschap. Ik ga zo meteen in de uitzending bellen met onze eigen keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. We gaan praten met de adjunct-hoofdredacteur van FC Update, Frank Hoekman, over de achtste finales van dit wereldkampioenschap. Gaan we het ook hebben over de Tour. Die is natuurlijk afgelopen weekend gestart in Barcelona met de ploegentijdrit. Daarna ook een fantastische tweede etappe gezien, waarbij zelfs Tadej Pogacar de zegen liet aan zijn jonge Mexicaanse teamgenoot Isaac Del Toro. Gaan we allemaal bespreken met voormalig renster Roxane Kneterman. En ik blik met Formule 1-journalist Ivo Pakvis terug op de Grand Prix op Silverstone van afgelopen weekend. Want laten we eerlijk zijn, daar is ook best wel wat over te bespreken. Normaal gesproken trappen we af natuurlijk met het WK-journaal. Maar helaas, Joel Visser is er even niet. Dus gaan we het gewoon een sportupdate doen.
0: All Sports Radio Update.
8: Is natuurlijk wel WK gerelateerd, want na 130 interlands, 80 goals en 58 assists hintte Neymar gisteren op een einde van zijn interlandloopbaan. Brazilië verloor de achtste finales van het WK van Noorwegen, waar hij nog wel diep en blessuretijd uit een strafschop de aansluitingstreffer maakte in het 2-1 verlies. Ik heb het geprobeerd, zo stamelde Neymar in een kort interview na de wedstrijd met Braziliaanse zender Globo. Nu is het voorbij, zo zei hij. Ik ben hier begonnen en ik stop hier. Zo doelde hij op het stadion in New Jersey, waar hij in 2010 zijn debuut maakte voor Brazilië in een oefenduel met de VS. Neymar zelf is topscorer aller tijden van Brazilië. Een eretitel die hij overnam van de legendarische Pelé. Met zijn treffer tegen Noorwegen werd hij na Pelé de tweede Braziliaan ook nog eens een keer die op 4 verschillende WK's heeft gescoord. De uitschakeling in de achtste finales betekent het slechtste WK-optreden van Brazilië sinds 1990. Sinds de laatste wereldtitel in 2002 hebben de goddelijke Canaries ook nog eens een keer geen enkele knock-out-wedstrijd meer gewonnen van een Europese tegenstander.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
8: Dit WK voetbal is absoluut het WK van de keepers. In meerdere landen hebben ze zich kunnen onderscheiden met prestaties waar lang nog over nagepraat wordt. Sterker nog, tot 6 maal toe is een keeper dit WK man of the match geworden. Vooral de keepers van de, nou ja, tussen haakjes, kleine landen zijn verheven tot mannen met een heldenstatus. Zo groeide Vozinha van Kaapverdië dit WK uit tot de keeper met de meeste volgers op social media. En werd bij Eloy Room nog geopperd om op Curaçao een standbeeld van hem neer te zetten. Ik ga over deze bijzondere hoofdrol in gesprek met keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Martijn, hele goedemiddag.
4: Goedemiddag.
8: Ja, ik denk voor jou als man der keepers toch ook wel een feestje om te zien wat er eigenlijk dit WK allemaal gebeurt met deze positie.
4: Het is genieten, Robert. Het is echt genieten van de bovenste plank. En eindelijk worden die keepers een keer in de spotlight gezet.
8: Ja, en dat doen ze natuurlijk ook deels zelf door fantastische prestaties neer te zetten. Nou ja, ik noemde natuurlijk al een paar dingetjes, maar ik denk toch wel de man dit WK. Is toch wel voorzien, ja, van Kaapverdië?
4: Ja, absoluut, absoluut. Wat een verhaal ook. Hè? Je bent 40, je speelt op het tweede niveau in Portugal. Niemand kent je. Hij had geloof ik een paar duizend volgers op Instagram tot voor kort. En vervolgens, met name in de wedstrijd tegen Spanje, de 0-0... was hij echt absoluut in topvorm. En ja, keek iedereen daar met heel veel ontzag en waardering naar. En dat verdien je dan ook op je 40ste. En die wedstrijd tegen Spanje gaat echt, als het gaat om de keepers, de boeken in. Absoluut.
8: Ja, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Ik denk volgens mij vooraf had hij een paar duizend volgers op social media. Inmiddels heeft hij er ruim 22 miljoen. Is hij daarmee ook uitgegroeid tot keeper met de meeste volgers op social media. Dus het is ook wel dat ook het publiek, de voetballiefhebber, ja, toch dit soort underdog verhalen wel erg kan waarderen.
4: Ja, zeker. Kijk, en dat is een van de dingen die ik ook altijd probeer met Zero Hero, met het keepersplatform wat ik heb. Die keepers die verdienen het gewoon om in de spotlight te staan. En je zegt terecht, hè, ze doen dat vooral zelf. Maar het is heel gaaf om te zien dat nu ook de wereld er kennis van neemt. En ja, dit is eigenlijk het WK waarin dat eigenlijk het meeste gebeurt. Je noemde Eloy Room al, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld Patrick Beach van Australië, die gewoon echt hele goede wedstrijden speelde. We hebben Raúl Rangel van Mexico, die echt 4 clean sheets op rij heeft gehad. Gisteravond of vannacht eigenlijk uitgeschakeld door Engeland. Hij kreeg er 3 om zijn oren, maar tot dat moment was hij echt gewoon goed bezig. De keeper van Paraguay die 2 penalties stopt in de shootout tegen Duitsland, waardoor Duitsland gewoon naar huis gaat. Unai Simon staat echt als een dolle te keeper weer van de keeper van Spanje. Dus ja, wat ik zeg, het is genieten.
8: Nou ja, nu noem je de keeper van Uruguay al, Orlando Gil. Zowel man of the match geworden tegen Duitsland als Frankrijk. Daarmee ook de enige keeper van de 6 die 2 keer man of the match geworden is. Dat is toch ook wel een mooie blijk van waardering. Want die stond zowel tegen Duitsland natuurlijk, zeker met die penalty shootout, maar ook tegen Frankrijk. Ja, toch als een beest te keeper, als ik jouw woorden even mag aanhalen.
4: Absoluut, absoluut. Kijk, niemand kende hem echt. Orlando Gil, inderdaad, Paraguay. Heeft zich echt zijn neus aan het venster gedrukt, zo gezegd. En was tegen Duitsland al heel goed met die penalties, inderdaad. En tegen Frankrijk ook erg goed. Het was jammer dat de aandacht van de media in relatie tot Paraguay vooral ging op het hele harde spel van Paraguay, wat terecht was. Hè. Ik bedoel, ze speelden inderdaad heel hard, maar de keeper die was weer goed op drijf. En niet voor niks dat Frankrijk uiteindelijk met een penalty Paraguay opzij heeft gezet.
8: Ja, nu noemden we natuurlijk ook Vozinha en Eloy Room, maar ook Mahmoud Abunda van Qatar in de wedstrijd tegen Zwitserland en Alireza Baranfand van Iran in die wedstrijd tegen België zijn man of the match geworden. Ja, dit soort prestaties, wat doet dat met toch keepers van tussen haakjes de kleine landen, maar dan misschien transferopzicht. Ik bedoel, dat gaat toch wel opvallen, toch? Dit soort prestaties.
4: Zeker, zeker. Kijk, je moet je afvragen in hoeverre voorzien je op zijn 40ste nog een hele grote transfer zou kunnen maken. Misschien dat hij naar het eerste niveau van Portugal zou kunnen, hoor. Maar ik geloof niet dat topclubs nou echt staan te springen om te investeren in een keeper van 40. Aan de andere kant, ja, zoals gezegd, hè, ze drukken hun neus aan het venster. Het zijn de keepers van de kleine landen. Een Eloy Roma, die inderdaad wat mij betreft ook echt een standbeeld verdient op Curaçao. Ik roep de mensen of de overheid op Curaçao toch echt op om daar eens over na te denken of dat niet mogelijk is. Maar de Orlando Gills, de Patrick Beaches van deze wereld, de Eloy Roms, de Voorzienja's, ja, die kunnen echt wel een interessante transfer tegemoet zien. Hoewel, dit is wel het WK van de keepers op leeftijd, dat moet ik wel zeggen. Hè. Wat ik zei, Voorzienja 40, Eloy Roms is ook al 37. Muslera van Uruguay, die zich wat minder heeft geprofileerd, maar die is ook al 40. Neuer is 40 de 40 gepasseerd. Dus het zijn wel allemaal keepers op leeftijd, dat sowieso.
6: Nou, dan zie je toch ergens dat keepers zijn misschien toch ook wel een ervaringsvak is. Maar we hebben natuurlijk, je noemt Patrick Beach al, is natuurlijk nog een jonge keeper. Ja. Moet toch voor zijn plekje normaal gesproken vechten met Matthew Ryan, ook een ervaren goalie. Bondscoach heeft voor hem gekozen, dit WK. Heeft het fantastisch gedaan, zoals je het al zei. Maar toch deed de bondscoach dan misschien wel iets heel erg geks in de wedstrijd tegen Egypte. Die probeerde een soort van Tim Krul wissel te doen.
4: Ja, onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. En dan moet ik zeggen, ik heb bij mij tegenover woont iemand die uit Australië komt oorspronkelijk. Ik heb er met hem over gesproken. En hij was ook echt flabbergasted. Hij zei, hoe kan de bondscoach Popovic nou Matthew Ryan erin zetten ten faveur van Patrick Beach? Beach zat in de wedstrijd, die keepte goed. Hij tikte in de verlenging nog een bal over de lat heen, die, ja, wat eigenlijk gewoon een doelpunt moest zijn geweest. Maar hij was echt goed bezig. Matthew Ryan, geen wedstrijdritme, geen goede voorbereiding in die zin. Dus ik begrijp het echt niet waarom de bondscoach daarvoor gekozen heeft. Het is mij echt een absoluut raadsel. Bijkomend feit is ook nog eens een keer dat beide keepers wisten niet dat de bondscoach dit van plan was. Dus het was voor zowel Beach als Ryan was het een ontzettend grote verrassing dat hij deze actie uitvoerde. En Egypte had voor de wedstrijd nog even een aantal clips van de penalties die op Ryan zijn genomen, tot zich genomen. Dus die hadden zich voorbereid op Ryan, niet op Beach. Dus ja, dan ga je gewoon echt als bondscoach echt gruwelijk de mist in, wat mij betreft. En dat verdienden beide keepers ook niet, eerlijk gezegd. Want ja, Ryan was gewoon kansloos op alle penalties van Egypte. Heeft er geen eentje tegengehouden.
6: Nee, ja, als we dan sowieso het hebben over penalty series. We hebben er een aantal gezien dit WK tot nu toe. Hoe heb je daarnaar gekeken? Hoe was de vorm van de keepers daarin?
4: Ja, wisselend. Kijk, Gil van Paraguay die pakte er dan twee van Duitsland. Maar als we dan even focussen op Bart Verbrugge, onze eigen oranje doelman. Ja, vrij kansloos op de penalties van Marokko. En ik denk dat vooral ook in de voorbereiding heeft gelegen. Er is weer te weinig getraind op penalties. Er is weer te weinig op voorbereid. Ik heb bij Verbrugge ook geen bidon gezien met daarop de plekken waar de spelers van Marokko hun penalties normaal gesproken schieten. En want het is gewoon een feit dat op het moment dat de druk wordt opgevoerd en in een 16e finale van het WK penalty serie, dan is de druk best hoog. Dan gaan spelers altijd naar hun één of twee favoriete hoeken. Of favoriete plekken om die penalty te schieten. En dat moet je weten van tevoren. Daar moet je zicht op hebben. Dus ik vraag me echt af of ja, de bondscoach daar, Koeman, ook niet een veer heeft gelaten, zeg maar, om daar eigenlijk gewoon niet op te trainen of niet goed genoeg op te trainen.
6: Ja, was.
4: En dat is jammer.
6: Was dat net pechgeval dat Verbrugge de penalty in zijn eigen goal werkt, nadat hij hem eigenlijk een soort van stopt, maar dan met zijn hak nog in goal tikt. Was dat ook wel echt een nekslag? Was dat mentaal wel echt een breekpuntje?
4: Ja, ook omdat het in mijn optiek toch wel een klein foutje was voor Verbrugge. Hij dook eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij hem uiteindelijk met zijn hak nog inderdaad over de lijn tikte. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het gevoel en de mindset van een keeper op dat moment. Zeker. Dan ga je niet zekerder in je doel staan bij de volgende penalty. Dat is gewoon een feit. Dus kijk, het is heel erg veel gegaan over de nemers van de penalty aan de kant van Nederland. Hè? Somerville, Timber en wie was nou die derde die miste? Nou, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, kijk, een speler moet eigenlijk altijd scoren. Maar een keeper die kan als winnaar uit die strijd komen. Makkelijker dan dat je misschien zou denken. Want als de druk hoog wordt, nogmaals gezegd, dan worden de keuze voor de hoeken die worden beperkt. En dan gaan ze altijd voor hun favoriete hoek. Als je dat weet, kun je daarop voorbereiden. En dan kun je daar, winnend uitkomen uit die strijd. Die 1-op-1 strijd. Ik vind het jammer dat is echt een gemiste kans wat mij betreft. Richting een Nederlands team. Nee. En dan kun je een penalty missen als team. Maar dan heb je altijd nog een keeper achter de hand die gewoon ook een penalty van de tegenstander kan keren.
6: Nu zitten er nog een aantal topkeepers in het toernooi natuurlijk. Aan het einde wordt ook altijd de keeper van het toernooi, de gouden handschoen, wordt dan uitgereikt. Wie acht jij nou de grootste kanshebber voor dit toernooi, als je kijkt naar de keepers die nog in het toernooi zitten?
4: Ja, dan geef ik echt een grote kans aan Unai Simon van Spanje. Die heeft ook een goede verdediging voor zich. Hè? Begrijp ik niet verkeerd. Ik bedoel, die doet echt heel veel dingen goed. Maar die wordt ook beschermd door een echt hele ijzersterke verdediging. Maar die is gewoon... Dat is een keeper waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt bouwen. Die straalt rust uit. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar een Pickford of een Maignan. Ja, dat zijn dure shellkonijntjes in het doel. Die ogen nooit rustig. En met name Pickford. Ik bedoel, het is een keeper met goede reflexen. Maar hij straalt nog niet de rust uit van een Unai Simon bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft denk ik dat Unai Simon, ook omdat ik denk dat Spanje van ver gaat komen in dit toernooi, dat Unai Simon de grootste kans heeft op de gouden handschoen. Kijk, en we hebben ook natuurlijk nog de, in mijn optiek, volslagen gestoorde Martinez rondlopen bij Argentinië. Qua lijnkeeper, qua reflexen, echt wel een goede keeper is. Alleen hij is ook weer zo ontzettend onrustig in het doel. Heeft natuurlijk ook een hele stevige verdediging voor zich. Maar ja, die acht ik deze keer eigenlijk minder kansrijk als het gaat over die koude handschoen. Omdat Unai Simon daar gewoon meer kans op heeft in mijn optiek dan Martinez. Dus hoewel het misschien wel leuk blijft om naar dat soort keepers te kijken hoor. Een Pickford, een Maignan, een Martinez. Die zijn best wel sensationeel om naar te kijken. Best wel spectaculair. Maar van een keeper worden meer dingen gevraagd dan spectaculaire reddingen. Ook een stukje rust en een stukje coaching en een stukje... zorgen dat die verdediging goed staat. Nou ja, dat vind ik vooral bij Unai Simon opvallen. Dat hij daar ontzettend goed in is. En dat hij samen met zijn verdediging echt die boel gewoon pot dicht houdt. Nog geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat zegt genoeg.
6: Ja, precies. Kijken of hij nog in het toernooi blijft natuurlijk na vanavond tegen Portugal. Maar we gaan hem alvast wel met potlood opschrijven. Martijn Buurman van Zero Hero. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
4: Zeker. Dankjewel, Robert.
0: All Sports Radio, Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia.

0: Blijft heerlijk. Aretha Franklin, respect, hoorde hier bij All Sports Radio Live. We zitten momenteel halverwege de 8e finales van het wereldkampioenschap voetbal. Deze week zagen we tot nu toe een fantastische tweede helft van Marokko. We zagen een verrassend stuk Paraguay tegen Frankrijk. Een fantastisch Noorwegen tegen Brazilië. En een heerlijke pot tussen Mexico en Engeland in het Aztekenstadion. En daarnaast mogen we ook nog eens een keer lekker in de handjes gaan wrijven voor de duels die nog komen gaan. Want zo hebben we het Iberische burenruzie tussen Spanje en Portugal. Een nogal beladen duel tussen de VS en België, waar Freddy Balogun nog mag meedoen na inmenging van Trump zelf. Gaan we de meester Messi nog aan het werk zien tegen Salah en de zijne. En krijgen we ook nog eens een keer een onderling duel tussen, ja, wat mij betreft, twee dark horses met Zwitserland en Colombia. Ik ga erover in gesprek met Frank Hoekman, adjunct hoofdredacteur van FC Update. Frank, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Ja, voordat we vooruit gaan blikken op de duels die komen, gaan logischerwijs eerst even terugblikken. We hebben tot nu toe 4 8e finales gezien. Ik noemde ze al even. Hè. We zagen Marokko winnen. We zagen Frankrijk winnen tegen Paraguay inderdaad. Noorwegen tegen Brazilië en natuurlijk Engeland van Mexico. Van die 4 duels, wat was jouw favoriet eigenlijk?
1: Ik moet zeggen, als ik heel eerlijk vanuit mijn hart, toch echt wel de Noren gisteravond, hoor. Dat was echt een het was een ongelofelijke voorgeschiedenis natuurlijk al. Noorwegen is het enige land, was gisteravond voorafgaand aan de wedstrijd, het enige land wat nog nooit van Brazilië verloren had. 4 wedstrijden gespeeld, 2 keer gelijk en 2 keer winst voor de Noren. Waaronder in 98 op het WK in de poolfase, die 2-1. Tore André Flo, wie kent hem nog? En ja, dan denk je, het zal toch niet weer gebeuren. Maar ja, ze hebben wel Haaland. En die ligt dan de eerste 80 minuten aan de ketting. En dan komt die ene voorzet en hij knikt hem genadeloos binnen. Maakt 10 minuten later ook de tweede. Krijgt hij weer een paar centimeter en ramt hem in de verre hoek. Het is een ongekend fenomeen. En ze maakt er een gigantisch feestje van. Zowel daar in het stadion in New York als in Oslo. Wat we van de beelden zagen. Dus ik vond het fantastisch dat Brazilië volkomen terecht naar huis werd gestuurd. Want het angsthazenvoetbal, mikken op de counter. En de individuele klasse voorin van Vinicius. En later Endrick en Neymar die ook nog even mee mocht doen. En nog wel die penalty erin schoot. Maar prachtig dat die Noren het weer flikken. En nu na 5 wedstrijden nog steeds... ongeslagen zijn tegen Brazilië, de 5-voudig wereldkampioen. Ongelooflijk.
0: Ja, die Noren moeten we het zeker even over hebben. Want vooraf was natuurlijk gezegd, Noren lang niet op een eindtoernooi geweest. WK plaatste zich. Alle ogen waren natuurlijk gericht op Haaland. Maar ondanks dat hij natuurlijk fantastische dingen laat zien. Hebben de mensen onderschat hoe goed Noorwegen eigenlijk op meerdere posities is in dit WK?
1: Ja, wie de kwalificatie bijvoorbeeld gevolgd heeft, die heeft gezien dat ze uit en thuis van Italië wonnen. Nou is Italië ook niet wat het geweest is. Die zijn er nu voor de derde keer op rij niet bij op het WK. Maar het zegt wel iets en het is meer dan Haaland alleen, dat sowieso. Wel grappig, ik was toevallig 1,5 jaar geleden, denk ik ongeveer, sprak ik met Erik Nefland. FC Groningen, icoon en ook Noors International wat is er nou toch aan de hand, Erik, met dat Noorse voetbal? In 98 wonnen ze nog van Brazilië, in 2000 waren ze er nog bij op het EK en daarna alle eindtoernooien gemist. En ja, wordt Haaland de nieuwe Ryan Giggs of Jari Liepmanen? Dus wereldtoppers die nooit op een mondiaal of zelfs een Europese eindronde kunnen schitteren omdat ze voor een te klein land spelen. En ja, hij zei, we hebben jarenlang vooral de focus op verdediging gelegd. Dus we hadden goede verdedigers, maar we kwamen aanvallend tekort. En ja, dat is dan weer een golfbeweging. Op een gegeven moment zijn we aanvallers gaan opleiden. En daar lopen nu een aantal van bij grote clubs rond. Hè. Haaland niet alleen, maar ook Sørloth, die bij Atletico zit en ook gewoon heel veel scoort. Nusa, leuke speler. En nog geen jaar later komt het ineens bij elkaar. En ze hebben daar achterin wel een aantal goede spelers. Zoals die Ayer, die speelt bij Brentford. Ryerson, de back van Dortmund. En die keeper, die was ook fantastisch. Die pakte die penalty natuurlijk. En die sleepte ze er echt een aantal keer doorheen. Nieland heet die. Het is overal een aardig sterk team. Met natuurlijk de grote blikvanger voorin. Het was een aantal mensen hebben ze wel getipt als dark horse van tevoren. Ik sprak toevallig Freysia Cousinho-Arias van ESPN vlak voor het toernooi. Die hoopte toch wel op een stunt van Noorwegen. En dat is uitgekomen. En ja, ik denk dat de kenners het wel enigszins hebben kunnen zien aankomen.
0: Ja, en dat vind ik nog mooi trouwens ook nog aan die keeper. Die heeft niet eens een club, hè, momenteel. Dus die is gewoon transfervrij.
1: Ja, ik zou zeggen, iedereen opgelet die nog wat zoekt. Die gaat ongetwijfeld een mooi contract ergens tekenen. Hij is ook een stukje jonger dan bijvoorbeeld zo'n Forzinha van Kaapverdië. Die ook een prachtig toernooi keepte. Die is wel 40. Dus ja, die heeft waarschijnlijk gaat hij daar wel een mooie transfer in overhouden. En dat is natuurlijk ook, ja, je staat op zo'n podium. En dat is het ideale plek voor spelers om zich in de kijker te spelen.
0: Nu zagen we ook gisteravond nog Engeland winnen van Mexico. Een plek waar Engeland toch misschien een klein beetje nog nachtmerries heeft van dat WK met de hand van God natuurlijk in het Aztekenstadion. Hebben zich er aardig overheen kunnen zetten, maar wat een spectaculair duel was dat tegen Mexico.
1: Ja, ongekend weer spektakel inderdaad. Ik denk als je het over de hele bekijkt dat Engeland toch wel verdiend doorging. Kijk, Mexico was uit mijn hoofd 13 jaar ongeslagen in dat stadion. En het ligt ook nog eens op grote hoogte. Maar laten we ook wel zijn, die spelen normaal gesproken niet tegen Europese toplanden daar thuis. Die met de Noord- en Midden-Amerikaanse kwalificatiepools en de Gold Cup en noem maar op wat daar speelt. Maar Engeland had het goed voor elkaar. Bellingham natuurlijk twee goede goals in de eerste helft. Daarmee plaveiden ze eigenlijk de weg voor de zegen. Pickford, die goed keepte, vond hem tegen Congo in de vorige ronde niet heel goed uitzien bij de tegentreffer. Die ging in de korte hoek. Maar nu had hij een aantal prima reddingen in huis. Dus ja, Engeland deed het toch maar mooi. Met het gevreesde Azteca inderdaad. Na 86 voor het eerst weer terug en ze flikken het. Dus ja, mooie, mooie zegen. En ze stuiten nu op Noorwegen. Dus er wordt ook een prachtig affiche in de kwartfinale. Dat is zaterdagavond, komende zaterdag uit mijn hoofd. Dus dat, ja, daar zou ik ook zeker voor wakker gaan blijven.
0: Ja, en ook voor bijvoorbeeld een Frankrijk tegen Marokko. Want ook dat wordt natuurlijk een interessant duel.
1: Zeker, ja. Persoonlijk ook een van de mooie doorbraken op dit WK. Bouadi, die jonge middenvelder die bij Marokko een basisplaats heeft. Maar tot voor kort nog zijn jeugdinterlands voor Frankrijk speelde. Speelt bij Lille. Staat al in de belangstelling van een aantal grote clubs. Als we dat moeten geloven wat er voorbij komt in het geruchtencircuit. Dus ja, dat wordt voor hem sowieso een bijzonder duel. Het is te hopen voor Marokko dat Saibari het redt. Ik heb eerlijk gezegd nog geen laatste medische update gehad. Maar die viel tegen Canada in de vorige ronde natuurlijk al vroeg geblesseerd uit. Het zou echt een aderlating zijn als hij Frankrijk moet missen. Want ja, we hebben tegen Brazilië gezien. Hij kan het ook op dit niveau. En dan is Frankrijk verdedigend toch wel een stukje sterker dan de Brazilianen, denk ik. Maar het wordt sowieso een prachtige clash tussen die twee.
0: En dan hebben we natuurlijk nog de duels van vanavond en morgenavond. Want zoals gezegd, we hebben nog vier achtste finale duels te gaan. Ik denk toch het meest in het oog springend, zeker na het nieuws wat naar buiten is gekomen, is de VS tegen België. Dan zou je denken, waarom is dat zo'n beladen duel? Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met Freddy Balogun. Kreeg een rode kaart in de vorige wedstrijd. Je kunt vinden wat je daarvan vindt over of dat een terechte rode kaart was of niet. Maar het belangrijkste is dat het schijnt dat Trump zelf hoogstpersoonlijk heeft gebeld met Gianni Infantino. En die rode kaart is natuurlijk nu geseponeerd, waardoor hij wel gewoon mag meedoen tegen België.
1: Ja, het is. Kijk, we kunnen het nooit bewijzen natuurlijk. Ik was gisteravond aan het werk en je voelde het gewoon aankomen dat er iets niet klopt. Ik bedoel, er zijn wel meer rode kaarten uitgedeeld of beslissingen genomen die twijfelachtig zijn. Maar tot nu toe is de FIFA niet op de lijn gekomen. En nu overkomt het de VS, het thuisland. En dan ook nog de topscorer. Ik heb de kaart teruggezien. Ik heb hem toen ook wel gezien. En je kan ook zeggen, we doen het af met geel. Want hij heeft niet de intentie om hem te raken. Aan de andere kant, je kan iemand ook maanden buiten spel zetten als hij hem zo op de enkel raakt. En of het dan de intentie wel of niet is een tweede. Maar rood was verdedigbaar. Tot nu toe is de FIFA niet op de lijn gekomen bij dit soort zaken. En nu halen ze ineens een regel van stal die ook gebruikt is om Ronaldo speelgerechtigd te krijgen voor het eerste WK-duel. Laten we dat niet vergeten. Die deelde een elleboogstoot uit tegen Ierland uit mijn hoofd. En die zou 3 wedstrijden geschorst worden. Maar toen werd ook een beroep gedaan op deze regel om daar 1 wedstrijd van te maken. Waardoor hij gewoon de eerste poolwedstrijd mocht spelen. En nu halen ze hem weer van stal voor Balogun na inmenging van Trump. Ja, dat werd eerst door Ben Jacobs gemeld. Een journalist die ik vrij hoog heb zitten, die het vaak bij het rechte eind heeft en vaker goede scoops heeft. En dat werd overgenomen door The Athletic. Nou, dat is ook een gerenommeerde bron van de New York Times. En ja, uiteindelijk een aantal persbureaus in Amerika die er ook mee komen, die ook hun bronnen hebben. Dus ja, dit heeft wel degelijk substantie. En ja, we hebben nu toch echt te maken met politieke inmenging in het sportieve verloop van het toernooi. En dat gaat wat mij betreft meerdere grenzen over.
0: Ja, wat voor gevolgen kan dit nog hebben binnen de FIFA zelf? Gaan ze zich hier nog wat van aantrekken? België heeft natuurlijk ook opgeroepen en andere landen ook van goh, FIFA-commissie, ga hier eens even naar kijken. Denk je dat ze daar gehoor aan geven? Of denk je dat ze dit gewoon...
1: Er zal naar gekeken worden, maar ik vermoed dat dit niet wordt teruggedraaid. Als ik het zo moet inschatten en dat Balogun gewoon gaat spelen. Ja, dan is het rampscenario voor België natuurlijk dat hij in de laatste minuut de winnende maakt. Dan blijf je helemaal met de gebakken peren achter. Anderzijds kan ik me ook voorstellen dat dit voor de Belgen de ideale rode lap op een stier is om optimaal gemotiveerd aan die aftrap te staan en Team USA naar huis te sturen. En dat is dan ook wat ik stiekem wel hoop. Want de Belgen hebben een moeizaam WK gehad. Zeker de start was moeizaam met 2 gelijke spelen. En daarna winnen ze wel makkelijk van Nieuw-Zeeland. Dan gaan ze toch als groepswinnaar door. Nou, tegen Senegal was ook een verhaal op zich natuurlijk. Hun 16e finale. 5 minuten voor tijd, 2-0 achter. Dood en begraven. En ze slepen er toch een verlenging uit. En daarin een discutabele penalty wil ik niet zeggen. Maar er is veel over gediscussieerd. Waarin ze het alsnog in de 118e minuut naar zich toe trekken. Tielemans schoot hem goed binnen. Ja, dus die zullen nu tot op het bot gemotiveerd zijn om niet alleen tegen 11 Amerikanen, maar ook tegen een complete wereldvoetbalbond en hun regering te strijden. Dus ik hoop dat ze net het extra zetje geven wat nodig is om Team USA naar huis te sturen. Want het is ongekend wat we hier zien. Dit hebben we nooit eerder meegemaakt op een WK-eindronde. Niet waar ik bij ben geweest in ieder geval.
0: Nee, ik heb gehoord de laatste keer dat er een kaart geseponeerd was tijdens een WK. Was volgens mij die van 68 had ik ergens gelezen. Dus dat is alweer een heel tijdje geleden.
1: Ik dacht zelfs 62, de Carinthia was dat die de finale daardoor mocht spelen. Nou ja, dat is een compleet andere tijd. Zo'n zwart-wit tijdperk, om het zo maar te zeggen. Dus ongekend dat ze dit op een WK van stal halen. En dan helemaal na politieke inmenging. Ik heb er vannacht ook nog een uitgebreide column aangegeven. Gewijd, die op FC Update is terug te lezen. Met als strekking, is dit nou dan het volgende schandaal dat Infantino fataal gaat worden? En ik zal vast verklappen, nee. Want die zit stevig in het zadel. Die heeft een meerderheid van de bonden nog altijd achter zich. Dus die kan consequentieloos zijn gang gaan. Ondanks alle ophef die er nu ontstaat in de voetbalwereld.
0: Dan komen er vanavond en morgenavond nog 2 legendarische spelers in actie. Waarvan het wellicht hun laatste wedstrijd voor de nationale ploeg. En sowieso de laatste WK-wedstrijd zou kunnen worden. Natuurlijk Cristiano Ronaldo vanavond met Portugal tegen Spanje. Gaat het lastig zat krijgen. Zeker aangezien Cristiano Ronaldo er niet even lekker in zit dit toernooi. Hoe anders is dat voor Lionel Messi. Die met zijn Argentinië natuurlijk favoriet is tegen Egypte. Maar zelf natuurlijk ook een fantastische doen is dit.
1: Ja, hij heeft er 7 inleggen. Is gedeeld topscorer met Haaland en Mbappé. En daarachter nog Kane met eentje minder, geloof ik, met 6. Cijfermatig maakt hij het weer waar. En dan kun je natuurlijk altijd heel zuur zeggen. Ja, maar Argentinië heeft het makkelijkste programma van allemaal. Dat zal wel. Maar we zien aan Ronaldo dat je het ook tegen de kleintjes niet cadeau krijgt. Hij maakt er nu wel zijn eerste knockout goal ooit op een WK tegen Kroatië in de vorige ronde. Uit een penalty weliswaar. Maar je moet ook eerlijk zijn. Hij stond er beter op dan dat hij in de poolfase was, vond ik. Ik vond hem toch scherp. En Ik snap wel dat ze toch aan hem vasthouden, ondanks het feit dat hij met 41 toch niet meer is wat hij met 31 was, bij wijze van spreken. Ja, of dat genoeg is om het Portugal daadwerkelijk een kans te geven tegen Spanje, die in de vorige ronde gewoon echt met gemak over Oostenrijk heen ging eigenlijk, 3-0. Ik durf het te betwijfelen. Ik vermoed eerlijk gezegd dat, op voorhand zeg ik dat de Spanjaarden favoriet zijn. En ik heb ze ook moeizaam zien beginnen aan het toernooi. Capverdië 0-0, maar die zijn er wel ingegroeid. En ik verwacht dat ze, ondanks de aanwezigheid van Ronaldo en toch ook vooral een aantal andere Portugese sterren, te sterk zullen zijn voor Spanje. En dan, daar heb je Messi inderdaad, die tegen Egypte mag. Ik denk dat Argentijnen daar ook wel favoriet zijn. En dat Messi daar toch ook zeker weer 1 of 2 goals kan maken. Hoe moeilijk Argentinië het in de vorige ronde ook verrassend genoeg had met een ontzettend dapper Capverdië.
0: Ja, nu wilde ik het eigenlijk nog even over Zwitserland-Colombia hebben. Maar ik krijg echt 6 seconden geleden een pushbericht voor mijn neus gedrukt dat de KNVB in gesprek zou zijn met Arne Slot over het bondscoachschap. Wat vind jij daarvan?
1: Het is niet verrassend natuurlijk. Hij is net vrij. En hij werd uiteraard genoemd. Ik krijg het pushbericht ook inderdaad. Dus mooi om te horen. En ik denk ook de juiste keuze. Ze hebben natuurlijk intern twee potentiële kandidaten met Reiziger en de huidige assistent van Nistelrooy, die het papiertje ook hebben. Dus het zou logisch ergens zijn als ze daar naar kijken. Maar aan de andere kant, die willen een zo groot mogelijke naam. En ik vind het alleen maar getuigen van de juiste mindset van Nigel de Jong, dat hij de stap richting Slot zet. Ik ben heel benieuwd of hij daadwerkelijk toehapt. Want je hebt niet het idee dat hij al klaar is als clubtrainer. En dat er ongetwijfeld, zodra er straks, als het van het zomer niet is, als er straks in oktober, november de eerste ontslagrondes volgen in de Europese top, dat Slot toch wel ergens op de lijstje staat en een mooie club kan vinden ergens. Aan de andere kant, Oranje moet in september weer aan de bak. En je wil zo snel mogelijk je opvolger hebben. Ik zou het een hele knappe stunt vinden eigenlijk als ze Slot zover krijgen om het te gaan doen.
0: Nou, dat gaan we in de gaten houden. Voor nu Frank Hoekman van FC Update. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd, voor het ons bijpraten. En spreek je hopelijk snel weer.
1: Ja, helemaal goed. Jullie bedankt. Fijne uitzending verder.
2: All Sports Radio. Summer of Football. Van Arlington tot Kansas City en van Houston tot Philadelphia. Mis niets van.

0: Scouting for Girls Famous. Je luistert nog steeds naar All Sports Radio Live, waar we het WK-deel achter ons gaan laten en het gaan hebben over wielrennen. Want afgelopen weekend is de 113e editie van de Tour de France van start gegaan in Barcelona. Jonas Vingegaard die rijdt met de start van de derde etappe in de gele leiderstrui, nadat het eerlijk sterrenensemble van Visma Leasebike de ploegentijdrit wist te winnen. Ook de tweede etappe die stelde absoluut niet teleur, waarin een prachtige finale met de toppers op afspraak uiteindelijk Tadej Pogacar de zegen liet aan zijn teamgenoot Isaac Del Toro. Sprinters die zullen vandaag trouwens nog even moeten afzien ook nog, want bij het binnengaan van Frankrijk staat vandaag officieel ook de eerste bergetappe op het programma. Ik ga erover in gesprek met Roxane Kneteman, een voormalig wielrenster en tegenwoordige koersdirecteur van de Eneco Tour. Roxane, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die start van deze Tour heeft echt absoluut nog niet teleurgesteld, hè?
1: Nee, nou, ik weet je, het is natuurlijk ook een beetje eigen voorkeur. Maar als je een wedstrijd start met een ploegentijdrit, dat stelt sowieso nooit teleur. En gisteren de etappe natuurlijk in Barcelona, wat gewoon echt rijen dik aan mensen trok. Ja, weet je, mij als wielerliefhebber kan je eigenlijk niet blijer maken.
0: Ja, laten we beginnen met die ploegentijdrit, de start. Ja, vooraf was natuurlijk Visma Leasebike al de topfavoriet. Ze hebben echt een perfect uitgebalanceerde ploeg. Dat lieten ze ook wel zien, hè?
1: Ja, inderdaad. Zij hadden natuurlijk aan de voorkant. Weet je, wat we weten van Visma Leasebike is dat ze dit onderdeel aan de voorkant, zeg maar, dus alles wat je kan voorbereiden op cijfers, op ideeën, op tactiek, ontzettend omarmen. Daar zijn ze ook heel erg goed in die ideeën uitdenken. En ja, dat het dan ook helemaal uitrolt in een etappe-overwinning is natuurlijk voor die ploeg echt geweldig. Want ja, een ploegentijdrit doe je echt met z'n allen. En als ik zeg met z'n allen, dan bedoel ik echt alle staf die hier bloed, zweet en tranen in heeft gelegd. Dat kon je ook wel terugzien bij Visma Leasebike. Er werd best wel emotioneel gereageerd op een hele positieve manier, ook door de staf. Ja, ze, weet je, alle berekeningen klopten. En ja, daardoor kon Vingegaard eindelijk weer een keer een gele trui aantrekken.
0: Ja, dat was voor hem natuurlijk ook een tijdje geleden. Eigenlijk zijn eerste gele trui sinds zijn eindzegen in 2023. Hij was er ook best emotioneel over, hè?
1: Nou ja, er is ook best wel veel gebeurd, hè, in die tussentijd. Hij noemde in het persconferentie de val in de Baskenland in 24. Waar die gewoon er heel erg slecht bij lag. En ja, dat hij zelfs wel twijfelde of hij ooit nog weer op niveau zou kunnen gaan fietsen. Wij als buitenstaanders vergeten dat natuurlijk snel. Want in 2024 werd hij ook alweer tweede, een paar maanden na deze val, in die Tour. Daardoor vergeet je eigenlijk snel hoe slecht hij er eigenlijk bij lag. Maar hij refereerde daar inderdaad in het geheel nog even aan. En ja, ik denk dat het gewoon een startpunt is voor misschien wel een veel spannendere Tour dan wij aan de voorkant allemaal kunnen bedenken, want ik denk dat Vingegaard gewoon heel erg goed is en dat dit hem een onwijs grote boost geeft om echt gewoon gooi te doen naar de eindwinst.
0: Ja, want is het dan eindelijk een Tour, voor zover je kan inschatten, want de Tour Parijs is nog heel erg
1: ver. We zijn heel net begonnen, ja.
0: Maar dat er eindelijk misschien toch wel even het vuur aan de schenen gelegd kan worden van Tadej Pogacar, ook al liet hij natuurlijk gisteren ook alweer zien dat hij heel erg goed is, want hij hield gewoon in om Del Toro de wedstrijd te laten winnen.
1: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk helemaal waar wat jij zegt. We zijn nog maar 2 dagen met vandaag bij 3 dagen op pad. We kunnen eigenlijk nog helemaal niks zinnigs zeggen over hoe die twee zich weer houden tegenover of ten opzichte van elkaar. Maar goed, Visma zegt en ook Vingegaard zegt dat hij gewoon in een hele goede vorm is. Nou, dat is al een goed startpunt als je het Pogacar moeilijk wil gaan maken. Maar ja, we moeten er ook niet omheen draaien. Overal waar Pogacar start, laat hij zien hoe goed hij is. Gisteren liet hij ook weer zien hoe fenomenaal hij is. Hij liet zijn ploeggenoot Del Toro inderdaad strijden en de etappe-overwinning naar zich toe trekken. Maar ja, goed, weet je, er liggen nog zoveel bergen in het vooruitschiet. Dus ja, ik denk dat we gewoon nog even moeten wachten tot ze echt met elkaar gaan battelen. Ja, en weet je, we kunnen er lang, kort en linksom, rechtsom om analyseren en evalueren. We moeten het gewoon even afwachten. En ik hoop gewoon dat ze echt aan elkaar gewaagd zijn.
0: Nu verwachten we natuurlijk dan wel echt een tweestrijd tussen die twee. Maar hoe zit het met anderen? Ik bedoel, Remco Evenepoel is natuurlijk altijd wel zo'n man die genoemd wordt. Maar persoonlijk waar ik toch heel erg op wil gaan letten is Paul Sixas.
1: Ja, zeker. Hè? Dat is het wonderkind uit Frankrijk. Of hij is misschien net al 20... 21, nou ja goed, hij is in ieder geval ontzettend jong. Is een van de renners die in de Tour rijdt, die het Pogacar echt wel heel moeilijk al heeft gemaakt. Uiteindelijk wist Pogacar wel hem altijd nog voor te zijn. Maar hij heeft laten zien in het voorseizoen dat hij zeker iemand is om in de gaten te houden. Het is een eerste Tour. Hoe goed hij het 3 weken lang gaat houden. Ja, daar kunnen we ook nog niet heel veel over zeggen. Omdat we weten gewoon niet hoe goed hij daarin is. We weten wel dat hij heel goed is. Ik hoop gewoon eigenlijk alleen maar dat Sixas ernaast komt te staan. Want je noemde Evenepoel al. Ik denk dat we Vingegaard moeten noemen. Del Toro hebben we natuurlijk ook nog voor het eindpodium. Ja, ik hoop gewoon hoe meer zielen, hoe meer vreugde uiteindelijk in die strijd. En ik hoop gewoon heel erg dat Sixas zich ernaast zet. En wat we afgelopen seizoen van hem hebben gezien, geeft dat wel hele goede hoop. Alleen we weten het ook nog niet. En ik vind eigenlijk dat ook wel weer leuk, omdat het nog een beetje het onbekende is. Dat we elke keer een beetje mee moeten gaan nemen. Maar dat hij in de voorwedstrijden heeft laten zien dat hij heel veel potentie heeft om een grote ronde goed te rijden. Daar kunnen we niet omheen.
0: Ja, sterker nog, die jongen is nog maar 19, dus hij is zelfs nog jonger. Maar ik ben wel benieuwd, want het is een Fransman. We weten hoe immens de druk is voor een Fransman in de Tour de France. Zeker als ze hoog worden ingeschat. We hebben in het verleden meerdere goede Franse renners daar compleet aan onderdoor zien gaan. Is Paul Sixas nou zo'n type waarvan je verwacht dat hij misschien de druk nog wel eens wel aan zou kunnen?
1: Nou, inderdaad, we weten van het Franse volk dat ze natuurlijk ontzettend fan zijn van alle Franse renners. En helemaal als ze laten zien misschien wel een gooi te kunnen gaan doen voor eventueel een keer de Tour de France te winnen. Je zei het al, hij is 19. Hij wordt dit jaar nog wel 20, maar hij is natuurlijk nog poepiejong. Maar één ding wat hij wel heel erg uitstraalt is rust en balans. Dus het lijkt mij voor het oog een jongen die niet zo heel snel onderdoor gaat aan de druk. Maar ook dat gaan we deze 3 weken ook natuurlijk gewoon aan de lijve ondervinden. Want alles wat hij in principe aanraakt, dat is niet helemaal waar. Want hij viel in de voorbereidingswedstrijd. De oude ronde van de Dauphiné, het heeft nu een andere naam. Daar viel hij. Dus het is niet alles wat hij aanraakt verandert in goud. Maar op dit moment hebben we wel gewoon veel successen van hem gezien. Ja, het is even afwachten hoe hij omgaat met wat tegenslagen. Maar we moeten ook niet vergeten, inderdaad, hij is ook echt nog super jong. Maar hij oogt mij wel in balans. En hij oogt me ook wel niet zo snel te zwijken voor druk. Maar dat gaat ook allemaal deze 3 weken misschien wel zichtbaar worden.
0: Nou, de renners die we nog niet helemaal in actie hebben kunnen zien komen, dat zijn de sprinters. In hoeverre zullen zij een beetje gevloekt hebben als ze bij het begin van de Tour de etappes hebben aanschouwd?
1: Nou ja, ik denk dat de sprinters waar we het over hebben inderdaad niet wonderrenners zijn bergop, maar ook nog wel redelijk kunnen klimmen. Ze moeten wat langer op een sprint wachten dan ze misschien liever hadden gehad. Maar aan de andere kant, je weet ook als sprinter als je naar de Tour gaat, dat je die bergen gewoon moet overleven en dat je er overheen moet. Dus daar zullen ze ongetwijfeld wel goed rekening mee hebben gehouden. Maar ja, het is natuurlijk even wachten. Ik blader even in mijn rondeboek rond. Want woensdag gaan we ze dan voor het eerst zien sprinten. Of in ieder geval een verwachte sprint. Dan hebben we finish in Po. En ik kijk daar wel naar uit. Want we hebben natuurlijk Olaf Kooi die geselecteerd is voor deze Tour. Ja, ik hoop wel dat we op het puntje van onze stoel gaan zitten met misschien wel een Nederlandse sprint-etappe-overwinning.
0: Ja, en dan natuurlijk nog niet eens de topsprinters genoemd, als bijvoorbeeld Pedersen, Merlier, noem ze allemaal maar op, die we in actie gaan zien komen. Dat is dan voor de woensdag. Vandaag hebben we dus nog wel echt de officiële eerste bergetappe. Ja. Wat verwacht je daarvan? Is dit al zo'n moment dat Pogacar toch al denkt van, nou, ik wil toch eens even kijken of ik Vingegaard een beetje uit de tent kan lokken?
1: Nou, bij Pogacar weet je het natuurlijk nooit. Het is vandaag inderdaad zo dat ze van Spanje over die ellendige Pyreneeën Frankrijk intrekken. Het is een bergetappe, maar ik kan je ook wel zeggen dat er nog heel veel zwaardere bergetappes gaan komen. Het is ook warm in de Tour op het moment. Ik denk dat iedereen wel naar het nieuws kijkt en hoort dat er ook bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn. Nou ja, die regio, daar trekken de renners vandaag ook naartoe. Dat is ook echt wel een aandachtspuntje. En ik denk dat vandaag misschien nog niet

0: voetballers.
1: We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Het was in ieder geval een heel spectaculair begin van de Tour. Ja. Laten we hopen dat er nog veel spectaculaire etappes mogen volgen. Roxane Kneteman, dank voor je tijd en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Oké, doeg!

0: Ronde, How Do I Feel, hoor je bij All Sports Radio Live. Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zege van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Robert.
0: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
1: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Als in... toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde.

0: oorzaak was verschillend. Het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable arrow zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Ja, dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Nou ja, iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd, zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij interne team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Is al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt. Daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op. Maar op het moment dat de simulator iets zegt. Maar de coureur voelt iets anders. Ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohammed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
0: Nou, Mohammed Bin Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
0: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Bin Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego-karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we maar zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Bin Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen als een soort patroon die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek.
2: All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja?
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
11: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
12: Cricket.
13: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
14: Atletiek.
15: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
16: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits.
9: All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Dit WK voetbal is absoluut het WK van de keepers. In meerdere landen hebben ze zich kunnen onderscheiden met prestaties waar lang nog over nagepraat wordt. Sterker nog, tot 6 maal toe is een keeper dit WK man of the match geworden. Vooral de keepers van de, tussen haakjes, kleine landen zijn verheven tot mannen met een heldenstatus. Zo groeide Vozinha van Kaapverdië dit WK uit tot de keeper met de meeste volgers op social media. En werd bij Eloy Room nog geopperd om op Curaçao een standbeeld van hem neer te zetten. Ik ga over deze bijzondere hoofdrol in gesprek met keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Martijn, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik denk voor jou als man der keepers toch ook wel een feestje om te zien wat er eigenlijk dit WK allemaal gebeurt met deze positie.
2: Het is genieten, Robert. Het is echt genieten van de bovenste plank. En eindelijk worden die keepers een keer in de spotlight gezet.
1: Ja, en dat doen ze natuurlijk ook deels zelf door fantastische prestaties neer te zetten. Nou ja, ik noemde natuurlijk al een paar dingetjes, maar ik denk toch wel de man dit WK. Is toch wel voorzien, ja, van Kaapverdië?
2: Ja, absoluut, absoluut. Wat een verhaal ook. Hè? Je bent 40, je speelt op het tweede niveau in Portugal. Niemand kent je. Hij had geloof ik een paar duizend volgers op Instagram, tot voor kort. En vervolgens, met name in de wedstrijd tegen Spanje, de 0-0... was hij echt absoluut in topvorm. En ja, keek iedereen daar met heel veel ontzag en waardering naar. En dat verdien je dan ook op je 40ste. En die wedstrijd tegen Spanje gaat echt, als het gaat om de keepers, de boeken in. Absoluut.
1: Ja, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Ik denk volgens mij vooraf had hij een paar duizend volgers op social media. Inmiddels heeft hij er ruim 22 miljoen. Is hij daarmee ook uitgegroeid tot keeper met de meeste volgers op social media. Dus het is ook wel dat ook het publiek, de voetballiefhebber, ja, toch dit soort underdog verhalen wel erg kan waarderen.
2: Ja, zeker. Kijk, en dat is een van de dingen die ik ook altijd probeer met Zero Hero, met het keepersplatform wat ik heb. Die keepers die verdienen het gewoon om in de spotlight te staan. En je zegt terecht, hè, ze doen dat vooral zelf. Maar het is heel gaaf om te zien dat nu ook de wereld er kennis van neemt. En ja, dit is eigenlijk het WK waarin dat eigenlijk het meeste gebeurt. Je noemde Eloy Room al, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld Patrick Beach van Australië, die gewoon echt hele goede wedstrijden speelde. We hebben Raúl Rangel van Mexico, die echt 4 clean sheets op rij heeft gehad. Gisteravond of vannacht eigenlijk uitgeschakeld door Engeland. Hij kreeg er 3 om zijn oren, maar tot dat moment was hij echt gewoon goed bezig. De keeper van Paraguay die 2 penalties stopt in de shootout tegen Duitsland, waardoor Duitsland gewoon naar huis gaat. Unai Simon staat echt als een dolle te keeper weer van de keeper van Spanje. Dus ja, wat ik zeg, het is genieten.
1: Nou ja, nu noem je de keeper van Uruguay al, Orlando Gil. Zowel man of the match geworden tegen Duitsland als Frankrijk. Daarmee ook de enige keeper van de 6 die 2 keer man of the match geworden is. Dat is toch ook wel een mooie blijk van waardering. Want die stond zowel tegen Duitsland natuurlijk, zeker met die penalty shootout, maar ook tegen Frankrijk. Ja, toch als een beest te keeper, als ik jouw woorden even mag aanhalen.
2: Absoluut, absoluut. Kijk, niemand kende hem echt. Orlando Gil, inderdaad, Paraguay. Heeft zich echt zijn neus aan het venster gedrukt, zo gezegd. En was tegen Duitsland al heel goed met die penalties, inderdaad. En tegen Frankrijk ook erg goed. Het was jammer dat de aandacht van de media in relatie tot Paraguay vooral ging op het hele harde spel van Paraguay, wat terecht was. Hè. Ik bedoel, ze speelden inderdaad heel hard, maar de keeper die was weer goed op drijf. En niet voor niks dat Frankrijk uiteindelijk met een penalty Paraguay opzij heeft gezet.
1: Ja, nu noemden we natuurlijk ook Vozinha en Eloy Room, maar ook Mahmoud Abunda van Qatar in de wedstrijd tegen Zwitserland en Alireza Baran van Iran in die wedstrijd tegen België zijn man of the match geworden. Ja, dit soort prestaties, wat doet dat met toch keepers van nou ja, tussen haakjes de kleine landen, maar dan in nou ja, misschien transferopzicht. Ik bedoel, dat gaat toch wel opvallen, toch, dit soort prestaties?
2: Zeker, zeker. Kijk, je moet je afvragen in hoeverre voorzien je op zijn 40ste nog een hele grote transfer zou kunnen maken. Misschien dat hij naar het eerste niveau van Portugal zou kunnen, hoor. Maar ik geloof niet dat topclubs nou echt staan te springen om te investeren in een keeper van 40. Aan de andere kant, ja, zoals gezegd, hè, ze drukken hun neus aan het venster. Het zijn de keepers van de kleine landen. Een Eloy Roma, die inderdaad wat mij betreft ook echt een standbeeld verdient op Curaçao. Ik roep de mensen of de overheid op Curaçao toch echt op om daar eens over na te denken of dat niet mogelijk is. Maar de Orlando Gils, de Patrick Beaches van deze wereld, de Eloy Roms, de Vozinha's, ja, die kunnen echt wel een interessante transfer tegemoet zien. Hoewel, dit is wel het WK van de keepers op leeftijd, dat moet ik wel zeggen. Hè. Wat ik zei, Vozinha 40, Eloy Roms is ook al 37. Muslera van Uruguay, die zich wat minder heeft geprofileerd, maar die is ook al 40. Neuer is 40 de 40 gepasseerd. Dus het zijn wel allemaal keepers op leeftijd, dat sowieso.
1: Nou, dan zie je toch ergens dat keepers zijn misschien toch ook wel een ervaringsvak is. Maar we hebben natuurlijk, je noemt Patrick Beach al, is natuurlijk nog een jonge keeper. Ja. Moet toch voor zijn plekje normaal gesproken vechten met Matthew Ryan, ook een ervaren goalie. Bondscoach heeft voor hem gekozen, dit WK. Heeft het fantastisch gedaan, zoals je het al zei. Maar toch deed de bondscoach dan misschien wel iets heel erg geks in de wedstrijd tegen Egypte. Die probeerde een soort van Tim Krul wissel te doen.
2: Ja, onbegrijpelijk. Echt, echt onbegrijpelijk. En dan moet ik zeggen, ik heb bij mij tegenover woont iemand die uit Australië komt oorspronkelijk. Ik heb er met hem over gesproken. En hij was ook echt flabbergasted. Hij zei, hoe kan de bondscoach Popovic nou Matthew Ryan erin zetten ten faveur van Patrick Beach? Beach zat in de wedstrijd, die keepte goed. Hij tikte in de verlenging nog een bal over de lat heen, die, ja, wat eigenlijk gewoon een doelpunt moest zijn geweest. Maar hij was echt goed bezig. Matthew Ryan, geen wedstrijdritme, geen goede voorbereiding in die zin. Dus ik begrijp het echt niet waarom de bondscoach daarvoor gekozen heeft. Het is mij echt een absoluut raadsel. Bijkomend feit is ook nog eens een keer dat beide keepers wisten niet dat de bondscoach dit van plan was. Dus het was voor zowel Beach als Ryan was het een ontzettend grote verrassing dat hij deze actie uitvoerde. En Egypte had voor de wedstrijd nog even een aantal clips van de penalties die op Ryan zijn genomen, tot zich genomen. Dus die hadden zich voorbereid op Ryan, niet op Beach. Dus ja, dan ga je gewoon echt als bondscoach echt gruwelijk de mist in, wat mij betreft. En dat verdienden beide keepers ook niet, eerlijk gezegd. Want ja, Ryan was gewoon kansloos op alle penalties van Egypte. Heeft er geen eentje tegengehouden.
1: Nee, ja, als we dan sowieso het hebben over penalty series. We hebben er een aantal gezien dit WK tot nu toe. Hoe heb je daarnaar gekeken? Hoe was de vorm van de keepers daarin?
2: Ja, wisselend. Kijk, Giel van Paraguay die pakte er nog twee van Duitsland. Maar als we dan even focussen op Bart Verbrugge, onze eigen oranje doelman. Ja, vrij kansloos op de penalties van Marokko. En ik denk dat vooral ook in de voorbereiding heeft gelegen. Er is weer te weinig getraind op penalties. Er is weer te weinig op voorbereid. Ik heb bij Verbrugge ook geen bidon gezien met daarop de plekken waar de spelers van Marokko hun penalties normaal gesproken schieten. En want het is gewoon een feit dat op het moment dat de druk wordt opgevoerd en in een 16e finale van het WK penalty serie, dan is de druk best hoog. Dan gaan spelers altijd naar hun één of twee favoriete hoeken. Of favoriete plekken om die penalty te schieten. En dat moet je weten van tevoren. Daar moet je zicht op hebben. Dus ik vraag me echt af of ja, de bondscoach daar, Koeman, ook niet een veer heeft gelaten, zeg maar, om daar eigenlijk gewoon niet op te trainen of niet goed genoeg op te trainen.
1: Ja, was,
2: en dat is jammer.
1: Was dat net pechgeval dat Verbrugge de penalty in zijn eigen goal werkt, nadat hij hem eigenlijk soort van stopt, maar dan met zijn hak nog in goal tikt, was dat ook wel echt een nekslag? Was dat mentaal wel echt een breekpuntje?
2: Ja, ook omdat het in mijn optiek toch wel een klein foutje was voor Verbrugge. Hij dook eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij hem uiteindelijk met zijn hak nog inderdaad over de lijn tikte. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het gevoel en de mindset van een keeper op dat moment. Zeker. Dan ga je niet zekerder in je doel staan bij de volgende penalty. Dat is gewoon een feit. Dus kijk, het is heel erg veel gegaan over de nemers van de penalty aan de kant van Nederland. Hè? Somerville, Timber en... Wie was nou die derde die miste? Nou, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, kijk, een speler moet eigenlijk altijd scoren. Maar een keeper die kan als winnaar uit die strijd komen. Makkelijker dan dat je misschien zou denken. Want als de druk hoog wordt, nogmaals gezegd, dan worden de keuze voor de hoeken die worden beperkt. En dan gaan ze altijd voor hun favoriete hoek. Als je dat weet, kun je daarop voorbereiden. En dan kun je daar, winnend uitkomen uit die strijd. Die 1-op-1 strijd. Ik vind het jammer dat is echt een gemiste kans wat mij betreft. Richting een Nederlands team. Nee. En dan kun je eens een penalty missen als team. Maar dan heb je altijd nog een keeper achter de hand die gewoon ook een penalty van de tegenstander kan keren.
1: Nu zitten er nog een aantal topkeepers in het toernooi natuurlijk. Aan het einde wordt ook altijd de keeper van het toernooi, de gouden handschoen, wordt dan uitgereikt. Wie acht jij nou de grootste kanshebber voor dit toernooi? Als je kijkt naar de keepers die nog in het toernooi zitten.
2: Ja, dan geef ik echt een grote kans aan Unai Simon van Spanje. Die heeft ook een goede verdediging voor zich. Hè? Begrijp ik niet verkeerd. Ik bedoel, die doet echt heel veel dingen goed. Maar die wordt ook beschermd door een echt hele ijzersterke verdediging. Maar die is gewoon... Dat is een keeper waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt bouwen. Die straalt rust uit. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar een Pickford of een Maignan. Ja, dat zijn dure shellkonijntjes in het doel. Die ogen nooit rustig. En met name Pickford. Ik bedoel, het is een keeper met goede reflexen. Maar hij straalt nog niet de rust uit van een Unai Simon bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft denk ik dat Unai Simon, ook omdat ik denk dat Spanje voor ver gaat komen in dit toernooi, dat Unai Simon de grootste kans heeft op de gouden handschoen. Kijk, en we hebben ook natuurlijk nog de, in mijn optiek, volslagen gestoorde Martinez rondlopen bij Argentinië. <Ja. laughs> Die... Qua lijnkeeper, qua reflexen, echt wel een goede keeper is. Alleen hij is ook weer zo ontzettend onrustig in het doel. Heeft natuurlijk ook een hele stevige verdediging voor zich. Maar ja, die acht ik deze keer eigenlijk minder kansrijk als het gaat over die gouden handschoen. Omdat Unai Simon daar gewoon meer kans op heeft in mijn optiek dan Martinez. Dus hoewel het misschien wel leuk blijft om naar dat soort keepers te kijken hoor. Een Pickford, een Maignan, een Martinez. Die zijn best wel sensationeel om naar te kijken. Best wel spectaculair. Maar van een keeper worden meer dingen gevraagd dan een spectaculaire reddingen. Ook een stukje rust en een stukje coaching en een stukje... zorgen dat die verdediging goed staat. Nou ja, dat vind ik vooral bij Unai Simon opvallen. Dat hij daar ontzettend goed in is. En dat hij samen met zijn verdediging echt die boel gewoon pot dicht houdt. Nog geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat zegt genoeg.
1: Ja, precies. Kijken of hij nog in het toernooi blijft natuurlijk na vanavond tegen Portugal. Maar we gaan hem alvast wel met potlood opschrijven. Martijn Buurman van Zero Hero. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker. Dankjewel, Robert.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media zeg maar profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloer zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers. Dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn. Want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn, alhoewel hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm. Dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooier signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer sensationeel. Het levert gesprekstof op. Het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard. Met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren twee zeer, of zijn, ze leven allebei nog. Zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sport

0: landen. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
0: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis.
6: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
7: Excuse me. My name is on the list.
8: What list?
7: The DJ's list.
8: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
9: Hockey.
10: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie per sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: Nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden probeer te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet het voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Als in... Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals dat heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was... iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij... bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien... ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd het beste moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat... hoe er op elkaar gereageerd wordt... beslissingen die genomen worden... is het misschien toch wel gewoon klaar... tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft... geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Hij is al eerder ook al... voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt. Daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op. Maar op het moment dat de simulator iets zegt. Maar de coureur voelt iets anders. Ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, ja, Mohamed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook,
1: oh, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Iemand, hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl die dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij had een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneu dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncher hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncher is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad, misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Maakt niet uit of het Silverstone is of Oostenrijk of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel een donder, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de coureur, dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer, zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dus dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Nou ja, dan valt er niks meer te racen. Want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: 6,5, 7. Dat was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sport Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
2: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Dit WK voetbal is absoluut het WK van de keepers. In meerdere landen hebben ze zich kunnen onderscheiden met prestaties waar lang nog over nagepraat wordt. Sterker nog, tot 6 maal toe is een keeper dit WK man of the match geworden. Vooral de keepers van de, nou ja, tussen haakjes, kleine landen zijn verheven tot mannen met een heldenstatus. Zo groeide Vozinha van Kaap Verde dit WK uit tot de keeper met de meeste volgers op social media. Er werd bij Eloy Room nog geopperd om op Curaçao een standbeeld van hem neer te zetten. Ik ga over deze bijzondere hoofdrol in gesprek met keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Martijn, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik denk voor jou als man der keepers toch ook wel een feestje om te zien wat er eigenlijk dit WK allemaal gebeurt met deze positie.
2: Het is genieten, Robert. Het is echt genieten van de bovenste plank. En eindelijk worden die keepers een keer in de spotlight gezet.
1: Ja, en dat doen ze natuurlijk ook deels zelf door fantastische prestaties neer te zetten. Nou ja, ik noemde natuurlijk al een paar dingetjes, maar ik denk toch wel de man dit WK. Is toch wel voorzien, ja, van Kaap Verde.
2: Ja, absoluut, absoluut. Wat een verhaal ook. Hè? Je bent 40, je speelt op het tweede niveau in Portugal. Niemand kent je. Hij had geloof ik een paar duizend volgers op Instagram, tot voor kort. En vervolgens, met name in de wedstrijd tegen Spanje, de 0-0... was hij echt absoluut in topvorm. En ja, keek iedereen daar met heel veel ontzag en waardering naar. En dat verdien je dan ook op je 40ste. En die wedstrijd tegen Spanje gaat echt, als het gaat om de keepers, de boeken in. Absoluut.
1: Ja, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Ik denk volgens mij vooraf had hij een paar duizend volgers op social media. Inmiddels heeft hij er ruim 22 miljoen. Is hij daarmee ook uitgegroeid tot keeper met de meeste volgers op social media. Dus het is ook wel dat ook het publiek, de voetballiefhebber, ja, toch dit soort underdog verhalen wel erg kan waarderen.
2: Ja, zeker. Kijk, en dat is een van de dingen die ik ook altijd probeer met Zero Hero, met het keepersplatform wat ik heb. Die keepers die verdienen het gewoon om in de spotlight te staan. En je zegt terecht, hè, ze doen dat vooral zelf. Maar het is heel gaaf om te zien dat nu ook de wereld er kennis van neemt. En ja, dit is eigenlijk het WK waarin dat eigenlijk het meeste gebeurt. Je noemde Eloy Room al, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld Patrick Beach van Australië, die gewoon echt hele goede wedstrijden speelde. We hebben Raúl Rangel van Mexico, die echt 4 clean sheets op rij heeft gehad. Gisteravond of vannacht eigenlijk uitgeschakeld door Engeland. Hij kreeg er 3 om zijn oren, maar tot dat moment was hij echt gewoon goed bezig. De keeper van Paraguay die 2 penalties stopt in de shootout tegen Duitsland, waardoor Duitsland gewoon naar huis gaat. Unai Simon staat echt als een dolle te keeper weer van de keeper van Spanje. Dus ja, wat ik zeg, het is genieten.
1: Nou ja, nu noem je de keeper van Uruguay al, Orlando Gil. Zowel man of the match geworden tegen Duitsland als Frankrijk. Daarmee ook de enige keeper van de 6 die 2 keer man of the match geworden is. Dat is toch ook wel een mooie blijk van waardering. Want die stond zowel tegen Duitsland natuurlijk, zeker met die penalty shootout, maar ook tegen Frankrijk. Ja, toch als een beest te keeper, als ik jouw woorden even mag aanhalen.
2: Absoluut, absoluut. Kijk, niemand kende hem echt. Orlando Gil, inderdaad, Paraguay. Maar ja, heeft zich echt zijn neus aan het venster gedrukt, zo gezegd. En was tegen Duitsland al heel goed met die penalties, inderdaad. En tegen Frankrijk ook erg goed. Het was jammer dat de aandacht van de media in relatie tot Paraguay vooral ging op het hele harde spel van Paraguay. Wat terecht was. Hè. Ik bedoel, ze speelden inderdaad heel hard. Maar de keeper die was weer goed op drijf. En het niet voor niks dat Frankrijk uiteindelijk met een penalty Paraguay opzij heeft gezet.
1: Ja, nu noemden we natuurlijk ook Vozinha en Eloy Room, maar ook Mahmoud Abunda van Qatar in de wedstrijd tegen Zwitserland en Alireza Baran van Iran in die wedstrijd tegen België zijn man of the match geworden. Ja, dit soort prestaties, wat doet dat met toch keepers van, nou ja, tussen haakjes de kleine landen, maar dan in nou ja, misschien transferopzicht. Ik bedoel, dat gaat toch wel opvallen, toch? Dit soort prestaties.
2: Zeker, zeker. Kijk, je moet je afvragen in hoeverre voorzien je op zijn 40ste nog een hele grote transfer zou kunnen maken. Misschien dat hij naar het eerste niveau van Portugal zou kunnen, hoor. Maar ik geloof niet dat topclubs nou echt staan te springen om te investeren in een keeper van 40. Aan de andere kant, ja, zoals gezegd, ze drukken hun neus aan het venster. Het zijn de keepers van de kleine landen. Een Eloy Roma, die inderdaad wat mij betreft ook echt een standbeeld verdient op Curaçao. Ik roep de mensen of de overheid op Curaçao toch echt op om daar eens over na te denken of dat niet mogelijk is. Maar de Orlando Gilles, de Patrick Beaches van deze wereld, de Eloy Roms, de Vozinha's, ja, die kunnen echt wel een interessante transfer tegemoet zien. Hoewel, dit is wel het WK van de keepers op leeftijd, dat moet ik wel zeggen. Hè. Wat ik zei, Vozinha 40, Eloy Rom is ook al 37. Muslera van Uruguay, die zich wat minder heeft geprofileerd, maar die is ook al 40. Neuer is 40 de 40 gepasseerd. Dus het zijn wel allemaal keepers op de leeftijd, dat sowieso.
1: Nou, dan zie je toch ergens dat keepers zijn misschien toch ook wel een ervaringsvak is. Maar we hebben natuurlijk, je noemt Patrick Beach al, is natuurlijk nog een jonge keeper. Ja. Moet toch voor zijn plekje normaal gesproken vechten met Matthew Ryan, ook een ervaren goalie. Bondscoach heeft voor hem gekozen, dit WK. Heeft het fantastisch gedaan, zoals je het al zei. Maar toch deed de bondscoach dan misschien wel iets heel erg geks in de wedstrijd tegen Egypte. Die probeerde een soort van Tim Krul wissel te doen.
2: Ja, onbegrijpelijk. Echt, echt onbegrijpelijk. En dan moet ik zeggen, ik heb bij mij tegenover woont iemand die uit Australië komt oorspronkelijk. Ik heb er met hem over gesproken. En hij was ook echt flabbergasted. Hij zei, hoe kan de bondscoach Popovic nou Matthew Ryan erin zetten ten faveur van Patrick Beach? Beach zat in de wedstrijd, die keepte goed. Hij tikte in de verlenging nog een bal over de lat heen, die, ja, wat eigenlijk gewoon een doelpunt moest zijn geweest. Maar hij was echt goed bezig. Matthew Ryan, geen wedstrijdritme, geen goede voorbereiding in die zin. Dus ik begrijp het echt niet waarom de bondscoach daarvoor gekozen heeft. Het is mij echt een absoluut raadsel. Bijkomend feit is ook nog eens een keer dat beide keepers wisten niet dat de bondscoach dit van plan was. Dus het was voor zowel Beach als Ryan was het een ontzettend grote verrassing dat hij deze actie uitvoerde. En Egypte had voor de wedstrijd nog even een aantal clips van de penalties die op Ryan zijn genomen, tot zich genomen. Dus die hadden zich voorbereid op Ryan, niet op Beach. Dus ja, dan ga je gewoon echt als bondscoach echt gruwelijk de mist in, wat mij betreft. En dat verdienden beide keepers ook niet, eerlijk gezegd. Want ja, Ryan was gewoon kansloos op alle penalties van Egypte. Heeft er geen eentje tegengehouden.
1: Nee, ja, als we dan sowieso het hebben over penalty series. We hebben er een aantal gezien dit WK tot nu toe. Hoe heb je daarnaar gekeken? Hoe was de vorm van de keepers daarin?
2: Ja, wisselend. Kijk, Gil van Paraguay die pakte er dan twee van Duitsland. Maar als we dan even focussen op Bart Verbrugge, onze eigen oranje doelman. Ja, vrij kansloos op de penalties van Marokko. En ik denk dat dat vooral ook in de voorbereiding heeft gelegen. Er is weer te weinig getraind op penalties. Er is weer te weinig op voorbereid. Ik heb bij Verbrugge ook geen bidon gezien met daarop de plekken waar de spelers van Marokko hun penalties normaal gesproken schieten. En want het is gewoon een feit dat op het moment dat de druk wordt opgevoerd en in een 16e finale van het WK penalty serie, dan is de druk best hoog. Dan gaan spelers altijd naar hun één of twee favoriete hoeken. Of favoriete plekken om die penalty te schieten. En dat moet je weten van tevoren. Daar moet je zicht op hebben. Dus ik vraag me echt af of ja, de bondscoach daar, Koeman, ook niet een veer heeft gelaten, zeg maar, om daar eigenlijk gewoon niet op te trainen of niet goed genoeg op te trainen.
1: Ja,
2: en dat is jammer.
1: Was dat net pechgeval dat Verbrugge de penalty in zijn eigen goal werkt, nadat hij hem eigenlijk een soort van stopt, maar dan met zijn hak nog in goal tikt. Was dat ook wel echt een nekslag? Was dat mentaal wel echt een breekpuntje?
2: Ja, ook omdat het in mijn optiek toch wel een klein foutje was voor Verbrugge. Hij dook eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij hem uiteindelijk met zijn hak nog inderdaad over de lijn tikte. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het gevoel en de mindset van een keeper op dat moment. Zeker. Dan ga je niet zekerder in je doel staan bij de volgende penalty. Dat is gewoon een feit. Dus kijk, het is heel erg veel gegaan over de nemers van de penalty aan de kant van Nederland. Hè? Somerville, Timber en... Wie was nou die derde die miste? Nou, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, kijk, een speler moet eigenlijk altijd scoren. Maar een keeper die kan als winnaar uit die strijd komen. Makkelijker als dat je misschien zou denken. Hè, want als de druk hoog wordt, nogmaals gezegd, dan worden de keuze voor de hoeken die worden beperkt. En dan gaan ze altijd voor hun favoriete hoek. Als je dat weet, kun je daarop voorbereiden. En dan kun je daar, winnend uitkomen uit die strijd. Die 1-op-1 strijd. Ik vind het jammer dat... Dat is echt een gemiste kans wat mij betreft richting een Nederlands team. En dan kun je een penalty missen als team. Maar dan heb je altijd nog een keeper achter de hand die gewoon ook een penalty van de tegenstander kan keren.
1: Nu zitten er nog een aantal topkeepers in het toernooi natuurlijk. Aan het einde wordt ook altijd de keeper van het toernooi, de gouden handschoen, wordt dan uitgereikt. Wie acht jij nou de grootste kanshebber voor dit toernooi? Als je kijkt naar de keepers die nog in het toernooi zitten.
2: Ja, dan geef ik echt een grote kans aan Unai Simon van Spanje. Die heeft ook een goede verdediging voor zich. Hè? Begrijp ik niet verkeerd. Ik bedoel, die doet echt heel veel dingen goed. Maar die wordt ook beschermd door een echt hele ijzersterke verdediging. Maar die is gewoon... Dat is een keeper waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt bouwen. Die straalt rust uit. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar een Pickford of een Maignan. Ja, dat zijn dure celkonijntjes in het doel. Die ogen nooit rustig. En met name Pickford. Ik bedoel, het is een keeper met goede reflexen. Maar hij straalt nog niet de rust uit van een Unai Simon bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft denk ik dat Unai Simon... Ook omdat ik denk dat Spanje van ver gaat komen in dit toernooi. Dat Unai Simon de grootste kans heeft op de gouden handschoen. Kijk, en we hebben ook natuurlijk nog de in mijn optiek volslagen gestoorde Martinez rondlopen bij Argentinië. Die... Qua lijnkeeper, qua reflexen, echt wel een goede keeper is. Alleen hij is ook weer zo ontzettend onrustig in het doel. Heeft natuurlijk ook een hele stevige verdediging voor zich. Maar ja, die acht ik deze keer eigenlijk minder kansrijk als het gaat over die gouden handschoen. Omdat Unai Simon daar gewoon meer kans op heeft in mijn optiek dan Martinez. Dus hoewel het misschien wel leuk blijft om naar dat soort keepers te kijken hoor. Een Pickford, een Maignan, een Martinez. Die zijn best wel sensationeel om naar te kijken. Best wel spectaculair. Maar van een keeper worden meer dingen gevraagd dan een spectaculaire reddingen. Ook een stukje rust en een stukje coaching en een stukje... zorgen dat die verdediging goed staat. Nou ja, dat vind ik vooral bij Unai Simon opvallen. Dat hij daar ontzettend goed in is. En dat hij samen met zijn verdediging echt die boel gewoon potdicht houdt. Nog geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat zegt genoeg.
1: Ja, precies. Kijken of hij nog in het toernooi blijft natuurlijk na vanavond tegen Portugal. Maar we gaan hem alvast wel met potlood opschrijven. Martijn Buurman van Zero Hero. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker. Dankjewel, Robert.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

Luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, oké.
2: Okay. Regel te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit, maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin, Jip. Je bent een wielrenner, je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur zang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En we stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leert toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus nee, het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: Nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik krijg morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande, volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Baron. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017. Zitten aan boord voorlopig tot en met 2030, voor $50 miljoen per jaar, plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar. Dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen. Want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend, eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen, tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona, dat is van Unilever. Dat is wel grappig, ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord, dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon, dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America en Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-out fase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs zoals Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen. Dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2028. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onmiddellijk bij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofd marketing, hoofd merk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze ooit overheidswegen moeten afstaan aan de sport, die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Peppel Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadjar was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van de race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable aero zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens dus Verstappen was. Iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien, ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat, hoe er op elkaar gereageerd wordt, beslissingen die genomen worden, is het misschien toch wel gewoon klaar tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Heeft al eerder ook al voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt, daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op, maar op het moment dat de simulator iets zegt, maar de coureur voelt iets anders, ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds stug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Bensoulayem, voorzitter van de FIA, niet de FIFA, dat is iemand anders. En die doet ook.
1: Oh, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Bensoulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken, want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van je de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Bensoulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. En er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl die dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Er was een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneuwe dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is of Oostenrijk of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel. En Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal. Maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de coureur, dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer, zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Nou ja, dan valt er niks meer te racen. Want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: 6,5, 7. Dat op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen.
7: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Dit WK voetbal is absoluut het WK van de keepers. In meerdere landen hebben ze zich kunnen onderscheiden met prestaties waar lang nog over nagepraat wordt. Sterker nog, tot 6 maal toe is een keeper dit WK man of the match geworden. Vooral de keepers van de, nou ja, tussen haakjes kleine landen, zijn verheven tot mannen met een heldenstatus. Zo groeide Vozinha van Kaapverdië dit WK uit tot de keeper met de meeste volgers op social media. En werd bij Eloy Room nog geopperd om op Curaçao een standbeeld van hem neer te zetten. Ik ga over deze bijzondere hoofdrol in gesprek met keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Martijn, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik denk voor jou als man der keepers toch ook wel een feestje om te zien wat er eigenlijk dit WK allemaal gebeurt met deze positie.
2: Het is genieten, Robert. Het is echt genieten van de bovenste plank. En eindelijk worden die keepers een keer in de spotlight gezet.
1: Ja, en dat doen ze natuurlijk ook deels zelf door fantastische prestaties neer te zetten. Nou, ik noemde natuurlijk al een paar dingetjes, maar ik denk toch wel de man dit WK. Is toch wel voorzien, ja, van Kaapverdië?
2: Ja, absoluut, absoluut. Wat een verhaal ook. Hè? Je bent 40, je speelt op het tweede niveau in Portugal. Niemand kent je. Hij had geloof ik een paar duizend volgers op Instagram, tot voor kort. En vervolgens, met name in de wedstrijd tegen Spanje, de 0-0... was hij echt absoluut in topvorm. En ja, keek iedereen daar met heel veel ontzag en waardering naar. En dat verdien je dan ook op je 40ste. En die wedstrijd tegen Spanje gaat echt, als het gaat om de keepers, de boeken in. Absoluut.
1: Ja, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Ik denk volgens mij vooraf had hij een paar duizend volgers op social media. Inmiddels heeft hij er ruim 22 miljoen. Is hij daarmee ook uitgegroeid tot keeper met de meeste volgers op social media. Dus het is ook wel dat ook het publiek, de voetballiefhebber, ja, toch dit soort underdog verhalen wel erg kan waarderen.
2: Ja, zeker. Zeker. Kijk, en dat is een van de dingen die ik ook altijd probeer met Zero Hero, met het keepersplatform wat ik heb. Die keepers die verdienen het gewoon om in de spotlight te staan. En je zegt terecht, hè, ze doen dat vooral zelf. Maar het is heel gaaf om te zien dat nu ook de wereld er kennis van neemt. En ja, dit is eigenlijk het WK waarin dat eigenlijk het meeste gebeurt. Je noemde Eloy Room al, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld Patrick Beach van Australië, die gewoon echt hele goede wedstrijden speelde. We hebben Raúl Rangel van Mexico, die echt 4 clean sheets op rij heeft gehad. Gisteravond of vannacht eigenlijk uitgeschakeld door Engeland. Hij kreeg er 3 om zijn oren, maar tot dat moment was hij echt gewoon goed bezig. De keeper van Paraguay die 2 penalties stopt in de shootout tegen Duitsland, waardoor Duitsland gewoon naar huis gaat. Unai Simon staat echt als een dolle te keeper weer van de keeper van Spanje. Dus ja, wat ik zeg, het is genieten.
1: Nou ja, nu noem je de keeper van Uruguay al, Orlando Gil. Zowel man of the match geworden tegen Duitsland als Frankrijk. Daarmee ook de enige keeper van de 6 die 2 keer man of the match geworden is. Dat is toch ook wel een mooie blijk van waardering. Want die stond zowel tegen Duitsland natuurlijk, zeker met die penalty shootout, maar ook tegen Frankrijk. Ja, toch als een beest te keeper, als ik jouw woorden even mag aanhalen.
2: Absoluut, absoluut. Kijk, niemand kende hem echt. Orlando Gil, inderdaad, Paraguay. Maar ja, heeft zich echt zijn neus aan het venster gedrukt, zo gezegd. En was tegen Duitsland al heel goed met die penalties, inderdaad. En tegen Frankrijk ook erg goed. Het was jammer dat de aandacht van de media in relatie tot Paraguay vooral ging op het hele harde spel van Paraguay. Wat terecht was. Hè. Ik bedoel, ze speelden inderdaad heel hard. Maar de keeper die was weer goed op drijf. En het niet van niks dat Frankrijk uiteindelijk met een penalty Paraguay opzij heeft gezet.
1: Ja, nu noemden we natuurlijk ook Vozinha en Eloy Room, maar ook Mahmoud Abunda van Qatar in de wedstrijd tegen Zwitserland en Alireza Baran van Iran in die wedstrijd tegen België zijn man of the match geworden. Ja, dit soort prestaties, wat doet dat met toch keepers van tussen haakjes de kleine landen, maar dan misschien transferopzicht. Ik bedoel, dat gaat toch wel opvallen, toch? Dit soort prestaties.
2: Zeker, zeker. Kijk, je moet je afvragen in hoeverre voorzien je op zijn 40ste nog een hele grote transfer zou kunnen maken. Misschien dat hij naar het eerste niveau van Portugal zou kunnen, hoor. Maar ik geloof niet dat topclubs nou echt staan te springen om te investeren in een keeper van 40. Aan de andere kant, zoals gezegd, ze drukken hun neus aan het venster. Het zijn de keepers van de kleine landen. Een Eloy Roma, die inderdaad wat mij betreft ook echt een standbeeld verdient op Curaçao. Ik roep de mensen of de overheid op Curaçao toch echt op om daar eens over na te denken of dat niet mogelijk is. Maar de Orlando Gils, de Patrick Beaches van deze wereld, de Eloy Roms, de Vozinha's, die kunnen echt wel een interessante transfer tegemoet zien. Hoewel, dit is wel het WK van de keepers op leeftijd, dat moet ik wel zeggen. Hè. Wat ik zei, Vozinha 40, Eloy Roms is ook al 37. Muslera van Uruguay, die zich wat minder heeft geprofileerd, maar die is ook al 40. Neuer is 40 de 40 gepasseerd. Dus het zijn wel allemaal keepers op de leeftijd, dat sowieso.
1: Nou, dan zie je toch ergens dat keepers zijn misschien toch ook wel een ervaringsvak is. Maar we hebben natuurlijk, je noemt Patrick Beach al, is natuurlijk nog een jonge keeper. Moet toch voor zijn plekje normaal gesproken vechten met Matthew Ryan. Ook een ervaren goalie. Bondscoach heeft voor hem gekozen, dit WK. Heeft het fantastisch gedaan, zoals je het al zei. Maar toch deed de bondscoach dan misschien wel iets heel erg geks in de wedstrijd tegen Egypte. Die probeerden een soort van Tim Krul wissel te doen.
2: Ja, onbegrijpelijk. Echt, echt onbegrijpelijk. En dan moet ik zeggen, ik heb bij mij tegenover woont iemand die uit Australië komt oorspronkelijk. Ik heb er met hem over gesproken. En hij was ook echt flabbergasted. Hij zei, hoe kan de bondscoach Popovic nou Matthew Ryan erin zetten ten faveur van Patrick Beach? Beach zat in de wedstrijd, die keepte goed. Hij tikte in de verlenging nog een bal over de lat heen, die wat eigenlijk gewoon een doelpunt moest zijn geweest. Maar hij was echt goed bezig. Matthew Ryan, geen wedstrijdritme, geen goede voorbereiding in die zin. Dus ik begrijp het echt niet waarom de bondscoach daarvoor gekozen heeft. Het is mij echt een absoluut raadsel. Bijkomend feit is ook nog eens een keer dat beide keepers wisten niet dat de bondscoach dit van plan was. Dus het was voor zowel Beach als Ryan was het een ontzettend grote verrassing dat hij deze actie uitvoerde. En Egypte had voor de wedstrijd nog even een aantal clips van de penalties die op Ryan zijn genomen, tot zich genomen. Dus die hadden zich voorbereid op Ryan, niet op Beach. Dus dan ga je gewoon echt als bondscoach echt gruwelijk de mist in, wat mij betreft. En dat verdienden beide keepers ook niet, eerlijk gezegd. Want Ryan was gewoon kansloos op alle penalties van Egypte. Heeft er geen eentje tegengehouden.
1: Nee, als we dan sowieso het hebben over penalty series. We hebben er een aantal gezien dit WK tot nu toe. Hoe heb je daarnaar gekeken? Hoe was de vorm van de keepers daarin?
2: Ja, wisselend. Kijk, Gil van Paraguay die pakte er dan twee van Duitsland. Maar als we dan even focussen op Bart Verbrugge, onze eigen oranje doelman. Vrij kansloos op de penalties van Marokko. En ik denk dat vooral ook in de voorbereiding heeft gelegen. Er is weer te weinig getraind op penalties. Er is weer te weinig op voorbereid. Ik heb bij Verbrugge ook geen bidon gezien met daarop de plekken waar de spelers van Marokko hun penalties normaal gesproken schieten. En want het is gewoon een feit dat op het moment dat de druk wordt opgevoerd en in een 16e finale van het WK penalty serie, dan is de druk best hoog. Dan gaan spelers altijd naar hun één of twee favoriete hoeken. Of favoriete plekken om die penalty te schieten. En dat moet je weten van tevoren. Daar moet je zicht op hebben. Dus ik vraag me echt af of de bondscoach daar, Koeman, ook niet een veer heeft gelaten, zeg maar, om daar eigenlijk gewoon niet op te trainen of niet goed genoeg op te trainen.
1: Ja, was.
2: En dat is jammer.
1: Was dat net pechgeval dat Verbrugge de penalty in zijn eigen goal werkt, nadat hij hem eigenlijk een soort van stopt, maar dan met zijn hak nog in goal tikt. Was dat ook wel echt een nekslag? Was dat mentaal wel echt een breekpuntje?
2: Ja, ook omdat het in mijn optiek toch wel een klein foutje was van Verbrugge. Hij dook eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij hem uiteindelijk met zijn hak nog inderdaad over de lijn tikte. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het gevoel en de mindset van een keeper op dat moment. Zeker. Dan ga je niet zekerder in je doel staan bij de volgende penalty. Dat is gewoon een feit. Dus kijk, het is heel erg veel gegaan over de nemers van de penalty aan de kant van Nederland. Hè? Somerville, Timber en... Wie was nou die derde die miste? Nou, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, kijk, een speler moet eigenlijk altijd scoren. Maar een keeper die kan als winnaar uit die strijd komen. Makkelijker dan dat je misschien zou denken. Want als de druk hoog wordt, nogmaals gezegd, dan worden de keuze voor de hoeken die worden beperkt. En dan gaan ze altijd voor hun favoriete hoek. Als je dat weet, kun je daarop voorbereiden. En dan kun je daar, winnend uitkomen uit die strijd. Die 1-op-1 strijd. Ik vind het jammer dat is echt een gemiste kans, wat mij betreft, richting een Nederlands team. Nee. En dan kun je een penalty missen als team. Maar dan heb je altijd nog een keeper achter de hand die gewoon ook een penalty van de tegenstander kan keren.
1: Nu zitten er nog een aantal topkeepers in het toernooi natuurlijk. Aan het einde wordt ook altijd de keeper van het toernooi, de gouden handschoen, wordt dan uitgereikt. Wie acht jij nou de grootste kanshebber voor dit toernooi, als je kijkt naar de keepers die nog in het toernooi zitten?
2: Ja, dan geef ik echt een grote kans aan Unai Simon van Spanje. Die heeft ook een goede verdediging voor zich. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, die doet echt heel veel dingen goed. Maar die wordt ook beschermd door een echt hele ijzersterke verdediging. Maar die is gewoon... Dat is een keeper waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt bouwen. Die straalt rust uit. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar een Pickford of een Maignan. Ja, dat zijn dure celkonijntjes in het doel. Die ogen nooit rustig. En met name Pickford. Ik bedoel, het is een keeper met goede reflexen. Maar hij straalt nou niet de rust uit van een Unai Simon bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft denk ik dat Unai Simon... Ook omdat ik denk dat Spanje van ver gaat komen in dit toernooi. Dat Unai Simon de grootste kans heeft op de gouden handschoen. Kijk, en we hebben ook natuurlijk nog de in mijn optiek volslagen gestoorde Martinez rondlopen bij Argentinië. Die... Qua lijnkeeper, qua reflexen, echt wel een goede keeper is. Alleen hij is ook weer zo ontzettend onrustig in het doel. Heeft natuurlijk ook een hele stevige verdediging voor zich. Maar ja, die acht ik deze keer eigenlijk minder kansrijk als het gaat over die gouden handschoen. Omdat Unai Simon daar gewoon meer kans op heeft in mijn optiek dan Martinez. Dus hoewel het misschien wel leuk blijft om naar dat soort keepers te kijken hoor. Een Pickford, een Maignan, een Martinez. Die zijn best wel sensationeel om naar te kijken. Best wel spectaculair. Maar van een keeper worden meer dingen gevraagd dan een spectaculaire redding. Hè? Ook een stukje rust en een stukje coaching en een stukje... zorgen dat die verdediging goed staat. Nou ja, dat vind ik vooral bij Unai Simon opvallen. Dat hij daar ontzettend goed in is. En dat hij samen met zijn verdediging echt die boel gewoon potdicht houdt. Nog geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat zegt genoeg.
1: Ja, precies. Kijken of hij nog in het toernooi blijft natuurlijk na vanavond tegen Portugal. Maar we gaan hem alvast wel met potlood opschrijven. Martijn Buurman van Zero Hero. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker. Dankjewel, Robert.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. 1, 2, 3.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing en jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh heerlijk, ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media zeg maar profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloer zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers. Dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn, alhoewel hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm. Dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer sensationeel. Het levert gesprekstof op. Het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard. Met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog. Zijn twee zeer armlastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl hij eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex-equo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited.

0: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Voetbal.
4: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. Dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles, alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop en dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg, diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: have you. De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklapsituatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord vanaf 2007 en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Predict Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, het geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden, 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK, ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs zoals Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En ja, als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2028. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onderbij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van die 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. 3 prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Stichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en

0: tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalak Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: Sports Radio Live.
1: Afgelopen weekend was het vierde sprintweekend van dit Formule 1 seizoen. Op Silverstone werd Ferrari uiteindelijk de grote winnaar. Mede door problemen bij Andrea Kimi Antonelli en de zegen van Charles Leclerc in de hoofdrace pakte de Italiaanse formatie weer flink wat punten terug op het tot nu toe bijna ongenaakbare Mercedes dit seizoen. De grootste verliezer was dan wel weer onze eigen Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt toch steeds meer op gespannen voet verder lijkt te leven met zijn team Red Bull Racing. Ik ga erover in gesprek met F1-journalist en ook auteur van de Formule, het boek, Ivo Pakvis. Ivo, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we allereerst maar eens dan beginnen met Max Verstappen. We hebben dat gelijk achter de rug. Vorige week kwam al naar buiten dat hij gesprekken aan het voeren was met het team van McLaren. Dat hij toch steeds nadrukkelijker de uitgang lijkt te zoeken bij Red Bull Racing. Reed daar uiteindelijk wel een prima race. Maar ja, nu ging het mis en het was gelijk weer kommer en kwel.
2: Ja, het ging mis eigenlijk al voor de race. Kwalificatie van gisteren was niet al te best. Het gebeurt niet vaak dat hij wordt verslagen door een teamgenoot. En Isaac Hadja was duidelijk sneller. Verstappen wilde graag een motorwissel. Dat zou betekenen dat hij dan in de pitlane moest starten. Maar hij zei dat had ik liever gehad dan met deze motor nog een hele race rijden. Dus daar was de eerste punt van Vrevo al. Het team overrulde hem. Die zei nee, we gaan de motor niet wisselen. Daar heeft Verstappen de afloop ook al wel wat dingen over gezegd. Als in... Toen hem gevraagd werd van waarom was dat, dan zei hij, ja, dan moet je het team lekker vragen, daar ga ik niks over zeggen. Daar zat al irritatie. Vervolgens rijdt hij ondanks het feit dat die motor niet meewerkt, rijdt hij wel een dijk van een race, trekt hij het maximale uit die auto. Dat was op weg naar een podiumplaats of een vierde plaats in ieder geval heel netjes. En in de slotfase van de race gebeurde eigenlijk wat er ook in Oostenrijk gebeurde. Oorzaak was verschillend, het resultaat was hetzelfde. Maar die achtervleugel, die movable arrow zoals het heet, dus die vleugels die op de rechterstukken wat openklappen en in de bochten wat dichtklappen om downforce te genereren, die klapte niet goed dicht. Dan vlieg je eraf. Daar is niks tegen te beginnen. Dus dat gebeurde daar volgens. Dus Verstappen was... iedereen die zijn onboard radio heeft geluisterd zal hebben gezien en gehoord dat hij... bepaald niet tevreden was. En iedereen die de interviews na afloop heeft gezien... ziet dat alleen maar onderstreept wordt. Ja, het is niet altijd best op het moment, nee.
1: Nee, gewoon kijkend naar hoe het allemaal gaat... hoe er op elkaar gereageerd wordt... beslissingen die genomen worden... is het misschien toch wel gewoon klaar... tussen Max en Red Bull Racing? Is dat nu wel steeds duidelijker aan het worden?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk ten eerste, waar moet hij heen? Mercedes heeft... geen enkele reden om een andere coureur aan te nemen. McLaren ook niet. Er wordt gepraat met andere teams, maar dat gebeurt altijd. Dat is niet zo heel spannend, vind ik nu nog. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij gewoon bij Red Bull blijft. Maar ik denk wel dat hij intern het team ontzettend onder druk zet om meer naar hem te luisteren. Dat was het feit dat het team niet goed naar hem luistert, dat hij dat zo ziet, is al eerder een duidelijk punt van discussie geweest. Hij is al eerder ook al... voor behoorlijke intern gedonder gezorgd. Hij eist dat het team meer zijn kant kiest. Als in luistert naar zijn input en minder naar wat bijvoorbeeld de data zegt. Dus op het moment dat de simulator iets zegt. Daar komen we straks bij Ferrari ongetwijfeld nog wel op. Maar op het moment dat de simulator iets zegt. Maar de coureur voelt iets anders. Ja, wat kies je dan? Dan is het toch vaak het beste om de coureur te kiezen. En Red Bull had er altijd een handje van om dan toch steeds terug vast te houden aan wat de data zijn. En dat is dus nu, intern moet daar meer aandacht aan besteed worden. Dus ik verwacht eigenlijk dat daar dat er voorlopig veel druk komt op Red Bull om beter naar hem te luisteren, om meer te doen wat Verstappen zelf zegt. Ik verwacht niet direct dat dat gaat leiden tot een overstap of een sabbatical of hoe je het noemen wilt. Dat hij in ieder geval Red Bull verlaat.
1: Nou ja, een van de dingen waar Max op voorhand ook commentaar op had, was de drivers parade in de Lego autootjes. Nu zagen we dat meerdere coureurs daar wel een mening over hadden. Toch zag je wel dat ze lol hadden. Maar ik denk het meest vreemde wat er nog gebeurt, was dat de Mohamed Bin Sulayem, de voorzitter van de FIFA, ook in een kart op een of andere manier mee moest rijden. Wat was dat dan?
2: Nou, Mohamed Ben Sulayem van de FIA, niet de FIFA. Dat is iemand anders. En die doet ook,
1: oh, zei ik FIFA?
2: Die houdt ook erg van macht, maar dat is iemand anders. Nee, dat is Ben Sulayem is de voorzitter van de FIA, van de Autosportbond. En ja, ik heb met verbazing zitten kijken. Want inderdaad, ze deden dan voorafgaand aan de race een soort optochtje met Lego-karts. Hebben ze al eerder zoiets gedaan. Het is een soort van de coureurs voorstellen aan het publiek op een ludieke manier. Allemaal prima. Het is een beetje onderdeel van de show, zullen we zeggen. Ik kan me voorstellen dat iemand als Verstappen daar nou ook niet echt op zit te wachten. Whatever, het zal wel. Maar dat zo'n Ben Sulayem zich dan daar vervolgens in wil mengen, als een soort patron die dan die coureurs moet voorstellen aan het publiek, aan een soort coureurs moet uitleiden, mee wil doen in de gekkigheid. Ik vind het een wanstaltige gebeuren. Hij hoort daar niet bij. Er is nog nooit een FIA-voorzitter geweest die zo wanhopig probeerde om one of the boys te zijn. Terwijl hij dat echt niet is. Al zijn voorgangers waren mensen die wisten waar ze stonden en die wisten wat hun rol was. Maar je zag het ook, ik weet niet of je dat nog weet, maar toen vorig jaar Lando Norris wereldkampioen werd, ging hij in de afloop lekker door het haar van Lando Norris met zijn handen. Lekker, lekker, alsof het zijn zoon was. Het is zo ongepast. Hij heeft daar niks te zoeken. Blijf in de coulissen en maak de juiste beslissingen voor de sport en ga dit niet om hemzelf laten draaien. Dit is een ego-kwestie. En daar hebben we wel vaker last van in de wereld, helaas.
1: Ja, nou ja, dan maar terug naar de race het weekend. Nou ja, natuurlijk vooraf altijd wel weer Mercedes versus Ferrari. Dat is toch wel de battle dit seizoen tot nu toe. Ja. Mercedes tot nu toe ongenaakbaar. Ook al zie je bij klantenteams dat de motor nogal wel eens wat problemen oplevert. Nu was het weliswaar dit keer niet de motor, maar toch ook wel wat technische problemen voor Antonelli. En sterker nog, in zoverre dat het eigenlijk wel zijn race vergooid heeft.
2: Ja, behoorlijk. Het is gewoon een heel sneu probleem. Hij had een flapje bij de voorvleugel die losschoot toen hij hard over een curbstone heen rijdt. Ja, van die dingen, daar kan je helemaal niks aan doen. Dat gooit de boel in de war. Dat zal hem waarschijnlijk nooit meer overkomen. Mercedes zal iets doen om ervoor te zorgen dat dit probleem nooit meer voorkomt. Alleen ja, je weet pas dat dat een potentieel probleem is als het een keer fout gaat. Dat zijn van die sneu dingen. Ik vind het ook wel weer passen bij de sport. De Formule 1 was altijd wel een sport waarbij uitvalbeurten ook echt bij je seizoen hoorden. Dat was er een beetje uit in de laatste jaren. Die auto's zijn natuurlijk super betrouwbaar geworden. En nu is dat lang. Nu zie je af en toe weer eens een keer een frontrunner die eruit valt. Ja, ik vind dat hoort ook bij de sport. Het is een technische sport. Dingen kunnen kapot. Het is sneu voor Antonelli, maar die komt wel weer terug.
1: Ja, daar staan nog steeds natuurlijk ruimschoots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Zijn teamgenoot George Russell had het ook niet makkelijk, want die kreeg ergens halverwege de race last van een slow puncture. Waardoor eigenlijk zijn race eigenlijk ook wel, niet helemaal naar de galamiezen, maar hij toch wat minder op de plek kon eindigen waar hij misschien vooraf op gehoopt had.
2: Nou, ik denk dat hij heel blij is met zijn tweede plek. Ik denk dat hij daar van tevoren misschien wel voor had getekend. Iemand als Russell wil altijd winnen. Maar als je kijkt naar het patroon van het weekend, zag je dat Russell duidelijk langzamer was dan Antonelli. En eigenlijk ook constant wel de Ferraris voor zich moest dulden. Hij heeft eigenlijk gewoon ontzettend geluk dat die slow puncture hem niet verder terugwerpt dan dit. Een slow puncture is een langzaam leeglopende band. De team kan op de data zien dat de druk in de band langzaam terugloopt. En dat betekent niet direct dat je direct naar binnen moet vaak, maar wel dat dat waarschijnlijk een extra pitstop of in ieder geval je strategie in de war gooit. Maar ja, Russell, het tempo is niet goed genoeg. Hij loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan, maar nou ja, ook hier weer, en dat was in Barcelona ook zo, pakt hij toch weer een hele hap punten ten opzichte van Antonelli. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar dat zijn vorm hem wel zorgen moet baren voor de rest van het seizoen.
1: Ja, nou ja, nu zeg je inderdaad misschien dat hij wel blij is met een tweede plek, maar eigenlijk toch, als hij zo dichtbij is, had hij toch op Silverstone zijn thuisrace toch wel gewoon willen winnen, toch?
2: Ja, maar de jongens willen overal winnen, altijd. Het maakt niet uit of het Silverstone is of Oostenrijk of Duitsland. Ze willen altijd winnen. Dus ja, tuurlijk, maar je moet ook realistisch zijn. Ferrari was te snel en Antonelli ook.
1: Ja, want Ferrari de grote winnaar dus dit weekend. Lewis Hamilton en Leclerc eigenlijk 1 en 3. Nou ja, Leclerc 1 en dan Hamilton 3. Voor hun denk ik ook het maximaal wat ze eruit hadden kunnen halen deze race, toch?
2: 1-2 is absoluut maximaal, maar ja, Ferrari gokte erop dat de race zou herstarten. Prima, dat is een gok die ik wel snap. Ja, het is gewoon supergoed gedaan. Eigenlijk vanaf de start de race de koel bij de hoorns gevat. Door 1 en 2 te liggen naar de eerste bocht. En daarna eigenlijk de boel uitstekend gecontroleerd. Je moet wel de kanttekening plaatsen dat Antonelli, voordat hij met zijn problemen te maken kreeg, in rap tempo richting Leclerc aan het rijden was. Dus of ze ook hadden gewonnen als Antonelli gewoon probleemloos was gebleven, dat is nog maar de vraag. Maar ja, zoals ik zei, onderdeel van de sport. En dus ja, inderdaad, topweekend. Heel goed gedaan.
1: Nou ja, je zei, ze gokken erop dat de race nog hervat zou worden. Ik denk dat we daar allemaal wel rekening mee hadden gehouden. Maar op een of andere duistere reden. Nou ja, de FIA zegt uiteindelijk dat het een softwarefoutje was. Maar gingen ze ineens toch door achter de safety car met het ingaan van de laatste ronde. Dat was toch wel donker, ook voor het publiek.
2: Ja, en ook dat, ja, onderdeel van het spelletje. Als er in de laatste ronde, of in de, laat ik zeggen, 5 ronden voor het einde een safety car plaatsvindt, dan heeft de Formule 1 zichzelf bepaalde regels gesteld om die race weer op gang te krijgen. De oorsprong daarvan, of in ieder geval de oorsprong van het streng handhaven van die regels, ligt hem in Abu Dhabi 2021, waarbij die regels wat losser werden gehandhaafd en dat zorgde voor een behoorlijke storm. Dus wat was er aan de hand? Op het moment dat de coureur, dat de baan veilig is, dus de auto van Verstappen was opgeruimd, de marges waren weg, iedereen kon weer, zou feitelijk weer los kunnen, krijgen die coureurs het signaal dat de auto's die op een ronde staan hun ronde achterstand goed mogen maken. En in de regel staat dan dat op het moment dat dat signaal gegeven wordt, aan het einde van de ronde die daarna komt, wordt dan de groene vlag gezwaaid. Met andere woorden, ze gaan dan nog een ronde achter de safety car door. En aan het einde van die ronde wordt de groene vlag gezwaaid. Maar de coureurs die kregen die melding in de voorlaatste ronde. Dus in de voorlaatste ronde krijg je de melding. Jullie mogen de safety car inhalen. Je mag achteraan sluiten. Je mag het rondje achterstand goed maken. Maar volgens de regels moeten dan dus nog aan het einde van de volgende ronde, wat dan dus de laatste ronde is, dan wordt dan pas de groene vlag gezwaaid. Maar ja, dan valt er niks meer te racen. Want op het moment dat ze dan over start-finish komen, is de race voorbij. Dus ja, en dan wordt er inderdaad gezegd een kleine software glitch waarin stond dat er het safety car zou eindigen. Geen idee of dat klopt. Het is altijd een mooi excuus om te geven. Ja, de software gaf een kleine glitch, weten wij veel. Maar ja, ze hebben gewoon heel strikte regels gehandhaafd, omdat dat nou eenmaal is wat ze zichzelf hebben opgelegd om te voorkomen dat je ooit weer een situatie krijgt zoals Abu Dhabi 2021. En ja, het is vervelend voor de fans op de tribune en iedereen die voor de televisie zat die nog hoopt op een ronde racen. Maar ja, ook dat is onderdeel van het spelletje.
1: Ja, nu is dat dus de Grand Prix van Silverstone. Als je hem een cijfer mag geven dit weekend, wat zou die dan in jouw ogen opleveren?
2: 6,5, 7. Het was op zich wel een aardige race. Het duurde lang voordat er iets gebeurde. Moet wel gezegd worden. Het was een eenstopper normaal gesproken. Het was een race waarbij lang de posities min of meer behouden bleven. Maar zo langzaam in de loop van de race ontbrandde er wel het een en ander. En dat was op zich wel interessant. Het is goed voor het kampioenschap dat de voorsprong van Antonelli gehalveerd is. En voor de rest, op zich prima wedstrijd. Ook niet heel veel bijzonders, heel eerlijk gezegd.
1: Nou ja, dan sluiten we daarbij af. Mag ik je voor nu, Ivo Pakvis, hartelijk danken voor je tijd. En spreek je snel weer.
2: Heel graag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Dit WK voetbal is absoluut het WK van de keepers. In meerdere landen hebben ze zich kunnen onderscheiden met prestaties waar lang nog over nagepraat wordt. Sterker nog, tot 6 maal toe is een keeper dit WK man of the match geworden. Vooral de keepers van de, nou ja, tussen haakjes kleine landen, zijn verheven tot mannen met een heldenstatus. Zo groeide Vozinha van Kaapverdië dit WK uit tot de keeper met de meeste volgers op social media. En werd bij Eloy Room nog geopperd om op Curaçao een standbeeld van hem neer te zetten. Ik ga over deze bijzondere hoofdrol in gesprek met keeper-expert Martijn Buurman van Zero Hero. Martijn, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik denk voor jou als man der keepers toch ook wel een feestje om te zien wat er eigenlijk dit WK allemaal gebeurt met deze positie.
2: Het is genieten, Robert. Het is echt genieten van de bovenste plank. En eindelijk worden die keepers een keer in de spotlight gezet.
1: Ja, en dat doen ze natuurlijk ook deels zelf door fantastische prestaties neer te zetten. Nou ja, ik noemde natuurlijk al een paar dingetjes, maar ik denk toch wel de man dit WK. Is toch wel Vozinha van Kaapverdië?
2: Ja, absoluut, absoluut. Wat een verhaal ook. Hè? Je bent 40, je speelt op het tweede niveau in Portugal. Niemand kent je. Hij had geloof ik een paar duizend volgers op Instagram tot voor kort. En vervolgens, met name in de wedstrijd tegen Spanje, de 0-0... was hij echt absoluut in topvorm. En ja, keek iedereen daar met heel veel ontzag en waardering naar. En dat verdien je dan ook op je 40ste. En die wedstrijd tegen Spanje gaat echt, als het gaat om de keepers, de boeken in. Absoluut.
1: Ja, want het is een bijzonder verhaal. Hè? Ik volgens mij vooraf had hij een paar duizend volgers op social media. Inmiddels heeft hij er ruim 22 miljoen. Is hij daarmee ook uitgegroeid tot keeper met de meeste volgers op social media. Dus het is ook wel dat ook het publiek, de voetballiefhebber, ja, toch dit soort underdog verhalen wel erg kan waarderen.
2: Ja, zeker. Zeker. Kijk, en dat is een van de dingen die ik ook altijd probeer met Zero Hero, met het keepersplatform wat ik heb. Die keepers die verdienen het gewoon om in de spotlight te staan. En je zegt terecht, hè, ze doen dat vooral zelf. Maar het is heel gaaf om te zien dat nu ook de wereld er kennis van neemt. En ja, dit is eigenlijk het WK waarin dat eigenlijk het meeste gebeurt. Je noemde Eloy Room al, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld Patrick Beach van Australië, die gewoon echt hele goede wedstrijden speelde. We hebben Raúl Rangel van Mexico, die echt 4 clean sheets op rij heeft gehad. Gisteravond of vannacht eigenlijk uitgeschakeld door Engeland. Hij kreeg er 3 om zijn oren, maar tot dat moment was hij echt gewoon goed bezig. De keeper van Paraguay die 2 penalties stopt in de shootout tegen Duitsland, waardoor Duitsland gewoon naar huis gaat. Unai Simon staat echt als een dolle te keeper weer van de keeper van Spanje. Dus ja, wat ik zeg, het is genieten.
1: Nou ja, nu noem je de keeper van Uruguay al, Orlando Gil. Zowel man of the match geworden tegen Duitsland als Frankrijk. Daarmee ook de enige keeper van de 6 die 2 keer man of the match geworden is. Dat is toch ook wel een mooie blijk van waardering. Want die stond zowel tegen Duitsland natuurlijk, zeker met die penalty shootout, maar ook tegen Frankrijk. Ja, toch als een beeste keeper, als ik jouw woorden even mag aanhalen.
2: Absoluut, absoluut. Kijk, niemand kende hem echt. Orlando Gil, inderdaad, Paraguay. Maar ja, heeft zich echt zijn neus aan het venster gedrukt, zo gezegd. En was tegen Duitsland al heel goed met die penalties, inderdaad. En tegen Frankrijk ook erg goed. Het was jammer dat de aandacht van de media in relatie tot Paraguay vooral ging op het hele harde spel van Paraguay. Wat terecht was. Hè. Ik bedoel, ze speelden inderdaad heel hard. Maar de keeper die was weer goed op drijf. En het niet voor niks dat Frankrijk uiteindelijk met een penalty Paraguay opzij heeft gezet.
1: Ja, nu noemden we natuurlijk ook Vozinha en Eloy Room, maar ook Mahmoud Abunda van Qatar in de wedstrijd tegen Zwitserland en Alireza Barenfant van Iran in die wedstrijd tegen België zijn man of the match geworden. Ja, dit soort prestaties, wat doet dat met toch keepers van nou ja, tussen haakjes de kleine landen, maar dan in nou ja, misschien transferopzicht. Ik bedoel, dat gaat toch wel opvallen, toch? Dit soort prestaties.
2: Zeker, zeker. Kijk, je moet je afvragen in hoeverre voorzien je op zijn 40ste nog een hele grote transfer zou kunnen maken. Misschien dat hij naar het eerste niveau van Portugal zou kunnen, hoor. Maar ik geloof niet dat topclubs nou echt staan te springen om te investeren in een keeper van 40. Aan de andere kant, ja, zoals gezegd, ze drukken hun neus aan het venster. Het zijn de keepers van de kleine landen. Een Eloy Roma, die inderdaad wat mij betreft ook echt een standbeeld verdient op Curaçao. Ik roep de mensen of de overheid op Curaçao toch echt op om daar eens over na te denken of dat niet mogelijk is. Maar de Orlando Gils, de Patrick Beaches van deze wereld, de Eloy Roms, de Vozinha's, ja, die kunnen echt wel een interessante transfer tegemoet zien. Hoewel, dit is wel het WK van de keepers op leeftijd, dat moet ik wel zeggen. Hè. Wat ik zei, Vozinha 40, Eloy Roms is ook al 37. Muslera van Uruguay, die zich wat minder heeft geprofileerd, maar die is ook al 40. Neuer is 40 de 40 gepasseerd. Dus het zijn wel allemaal keepers op de leeftijd, dat sowieso.
1: Nou, dan zie je toch ergens dat keepers zijn misschien toch ook wel een ervaringsvak is. Maar we hebben natuurlijk, je noemt Patrick Beach al, is natuurlijk nog een jonge keeper. Ja. Moet toch voor zijn plekje normaal gesproken vechten met Matthew Ryan, ook een ervaren goalie. Bondscoach heeft voor hem gekozen, dit WK. Heeft het fantastisch gedaan, zoals je het al zei. Maar toch deed de bondscoach dan misschien wel iets heel erg geks in de wedstrijd tegen Egypte. Die probeerde een soort van Tim Krul wissel te doen.
2: Ja, onbegrijpelijk. Echt, echt onbegrijpelijk. En dan moet ik zeggen, ik heb bij mij tegenover woont iemand die uit Australië komt oorspronkelijk. Ik heb er met hem over gesproken. En hij was ook echt flabbergasted. Hij zei, hoe kan de bondscoach Popovic nou Matthew Ryan erin zetten ten faveur van Patrick Beach? Beach zat in de wedstrijd, die keepte goed. Hij tikte in de verlenging nog een bal over de lat heen, die, ja, wat eigenlijk gewoon een doelpunt moest zijn geweest. Maar hij was echt goed bezig. Matthew Ryan, geen wedstrijdritme, geen goede voorbereiding in die zin. Dus ik begrijp het echt niet waarom de bondscoach daarvoor gekozen heeft. Het is mij echt een absoluut raadsel. Bijkomend feit is ook nog eens een keer dat beide keepers wisten niet dat de bondscoach dit van plan was. Dus het was voor zowel Beach als Ryan was het een ontzettend grote verrassing dat hij deze actie uitvoerde. En Egypte had voor de wedstrijd nog even een aantal clips van de penalties die op Ryan zijn genomen, tot zich genomen. Dus die hadden zich voorbereid op Ryan, niet op Beach. Dus ja, dan ga je gewoon echt als bondscoach echt gruwelijk de mist in, wat mij betreft. En dat verdienden beide keepers ook niet, eerlijk gezegd. Want ja, Ryan was gewoon kansloos op alle penalties van Egypte. Heeft er geen eentje tegengehouden.
1: Nee, ja, als we dan sowieso het hebben over penalty series. We hebben er een aantal gezien dit WK tot nu toe. Hoe heb je daarnaar gekeken? Hoe was de vorm van de keepers daarin?
2: Ja, wisselend. Kijk, Gil van Paraguay die pakte er nog twee van Duitsland. Maar als we dan even focussen op Bart Verbrugge, onze eigen oranje doelman. Ja, vrij kansloos op de penalties van Marokko. En ik denk dat vooral ook in de voorbereiding heeft gelegen. Er is weer te weinig getraind op penalties. Er is weer te weinig op voorbereid. Ik heb bij Verbrugge ook geen bidon gezien met daarop de plekken waar de spelers van Marokko hun penalties normaal gesproken schieten. En want het is gewoon een feit dat op het moment dat de druk wordt opgevoerd en in een 16e finale van het WK penalty serie, dan is de druk best hoog. Dan gaan spelers altijd naar hun één of twee favoriete hoeken. Of favoriete plekken om die penalty te schieten. En dat moet je weten van tevoren. Daar moet je zicht op hebben. Dus ik vraag me echt af of ja, de bondscoach daar, Koeman, ook niet een veer heeft gelaten, zeg maar, om daar eigenlijk gewoon niet op te trainen of niet goed genoeg op te trainen.
1: Ja, was,
2: en dat is jammer.
1: Was dat net pechgeval dat Verbrugge de penalty in zijn eigen goal werkt, nadat hij hem eigenlijk een soort van stopt, maar dan met zijn hak nog in goal tikt. Was dat ook wel echt een nekslag? Was dat mentaal wel echt een breekpuntje?
2: Ja, ook omdat het in mijn optiek toch wel een klein foutje was voor Verbrugge. Hij dook eigenlijk over de bal heen. Waardoor hij hem uiteindelijk met zijn hak nog inderdaad over de lijn tikte. Ja, dat heeft natuurlijk invloed op het gevoel en de mindset van een keeper op dat moment. Zeker. Dan ga je niet zekerder in je doel staan bij de volgende penalty. Dat is gewoon een feit. Dus kijk, het is heel erg veel gegaan over de nemers van de penalty aan de kant van Nederland. Hè? Somerville, Timber en wie was nou die derde die miste? Nou, ben het even kwijt. Maar uiteindelijk, kijk, een speler moet eigenlijk altijd scoren. Maar een keeper die kan als winnaar uit die strijd komen. Makkelijker als dat je misschien zou denken. Want als de druk hoog wordt, nogmaals gezegd, dan worden de keuze voor de hoeken die worden beperkt. En dan gaan ze altijd voor hun favoriete hoek. Als je dat weet, kun je daarop voorbereiden. En dan kun je daar winnend uitkomen uit die strijd. Die 1-op-1 strijd. Ik vind het jammer dat is echt een gemiste kans wat mij betreft. Richting een Nederlands team. Nee. En dan kun je eens een penalty missen als team. Maar dan heb je altijd nog een keeper achter de hand die gewoon ook een penalty van de tegenstander kan keren.
1: Nu zitten er nog een aantal topkeepers in het toernooi natuurlijk. Aan het einde wordt ook altijd de keeper van het toernooi, de gouden handschoen, wordt dan uitgereikt. Wie acht jij nou de grootste kanshebber voor dit toernooi als je kijkt naar de keepers die nog in het toernooi zitten?
2: Ja, dan geef ik echt een grote kans aan Unai Simon van Spanje. Die heeft ook een goede verdediging voor zich. Hè? Begrijp ik niet verkeerd. Ik bedoel, die doet echt heel veel dingen goed. Maar die wordt ook beschermd door een echt hele ijzersterke verdediging. Maar die is gewoon, dat is een keeper waar je op kunt vertrouwen, waar je op kunt bouwen. Die straalt rust uit. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar een Pickford of een Maignan. Ja, dat zijn dure celkonijntjes in het doel. Die ogen nooit rustig. En met name Pickford. Ik bedoel, het is een keeper met goede reflexen. Maar hij straalt nog niet de rust uit van een Unai Simon bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft denk ik dat Unai Simon, ook omdat ik denk dat Spanje van ver gaat komen in dit toernooi, dat Unai Simon de grootste kans heeft op de gouden handschoen. Kijk, en we hebben ook natuurlijk nog de, in mijn optiek, volslagen gestoorde Martinez rondlopen bij Argentinië. Qua lijnkeeper, qua reflexen, echt wel een goede keeper is. Alleen hij is ook weer zo ontzettend onrustig in het doel. Heeft natuurlijk ook een hele stevige verdediging voor zich. Maar ja, die acht ik deze keer eigenlijk minder kansrijk als het gaat over die gouden handschoen. Omdat Unai Simon daar gewoon meer kans op heeft in mijn optiek dan Martinez. Dus hoewel het misschien wel leuk blijft om naar dat soort keepers te kijken hoor. Een Pickford, een Maignan, een Martinez, die zijn best wel sensationeel om naar te kijken. Best wel spectaculair. Maar van een keeper worden meer dingen gevraagd dan een spectaculaire reddingen. Ook een stukje rust en een stukje coaching en een stukje zorgen dat die verdediging goed staat. Nou ja, dat vind ik vooral bij Unai Simon opvallen. Dat hij daar ontzettend goed in is. En dat hij samen met zijn verdediging echt die boel gewoon potdicht houdt. Nog geen doelpunt tegengekregen. Nou, dat zegt genoeg.
1: Ja, precies. Kijken of hij nog in het toernooi blijft natuurlijk na vanavond tegen Portugal. Maar we gaan hem alvast wel met potlood opschrijven. Martijn Buurman van Zero Hero. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Zeker. Dankjewel, Robert.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van...